0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. De gemeente Heemstede onderzoekt de mogelijkheid voor een opvanglocatie bij de Krukiusbruggen. De beoogde locatie is het weiland bij de bruggen. De bedoeling is dat er dan opvang komt voor ongeveer 160 asielzoekers. Voor omwonenden werd een eerste inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis. Men kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele bezwaren te uiten. Veel omwonenden lieten merken geïrriteerd te zijn over de plannen. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. De bijeenkomst was bedoeld om te informeren in een vroeg stadium. Half augustus wil de gemeente Heemstede verder praten met de bewoners. Schiphol heeft bekendgemaakt welke bedrijven voortaan de bagage gaan afhandelen. De luchthaven moet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal grondafhandelaars halveren. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, Denata en Vigo. De nieuwe contracten hebben een geschatte waarde van 2,6 miljard euro. Het is niet de bedoeling dat werknemers die bij de andere drie bedrijven werken hun baan kwijtraken. Zij krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Vakbond FNV laat weten erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. De nieuwe situatie moet leiden tot minder werkdruk en betere roosters. In de schuur in Haarlem staat vandaag Ketikoti centraal. Ketikoti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Ketikoti door en de toegang is gratis.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman schrijft op Instagram dat niemand er teleurgestelder over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. De temperatuur van het zeewater wereldwijd is recordhoog voor de tijd van het jaar. Nu 21 graden. Dat kan effect hebben op het weer. Zo is er meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. President Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport. Hij kreeg ook geld voor het aanprijzen van bijbels, geurtjes en horloges. Het weer, zonnig en overwegend droog. Het wordt 21 tot 25 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
4: Ik ben naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis.
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
8: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
3: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
9: Tot 10 uur luister je naar een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Fijn dat je erbij bent.

altijd lekkere muziek om mee wakker te worden. Dan staan je ogen wel gelijk wagenwijd open. Phil Collins en Philip Bailey, de zanger van Earth, Wind & Fire. En een van de zangers van Earth, Wind & Fire. An Easy Lover. Goedemorgen allemaal. Het is 7:08 op woensdag 1 juli. We zitten zo'n beetje op de helft van het jaar. Het is dag 182 van het jaar. Dus ja, nou, morgen zijn we over de helft heen. Dan gaan we terugtellen. Dan mogen we weer af gaan tellen naar kerstmis en naar oud en nieuw. Het is ook de dag dat we de afschaffing van slavernij herdenken met Katie Cotty op tal van plekken in het land. Met officiële landelijke gebeurtenissen, maar ook zeker met lokale gebeurtenissen, herdenkingen, zoals ook hier in Haarlem. En het is ook de dag met het nieuws waarvan je wist dat het onvermijdelijk was dat het ging komen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat hij op gaat stappen als bondscoach van het Nederlands elftal. Lijkt me een heel verstandige beslissing. Want er komt nu weer gewoon een nieuwe cyclus aan voor 2 jaar na een EK en voor 4 jaar na het volgende WK dat zich in Europa gaat afspelen. Kunnen we ook weer gewoon op normale tijden naar voetbal kijken, hè, over 4 jaar. Want dan is het volgens mij in Spanje en Portugal uit mijn hoofd. Dus anyway, Ronald Koeman is weg. Ja, dan krijgen we natuurlijk nu de grote tombola. Wie wordt de opvolger van Ronald Koeman? Is dat dan toch Peter Bos die nog moet... Ja, die had bijgetekend bij PSV, maar hij heeft volgens mij wel een clausule in zijn contract staan dat hij voor een hele grote buitenlandse club weg mag. En misschien ook wel weg mag voor het Nederlands elftal, wie zal het zeggen. Of wordt het Arne Slot, die op dit moment zonder club zit. Meestal zijn toch bondscoaches wel mensen in, nou, ik wil niet zeggen in de nadagen van hun carrière, maar mensen wel die iets ouder zijn en geen zin meer hebben om de hele dag een club te trainen. En Arne Slot is nog in de 40, dus misschien wordt hij het allemaal niet. Ja, wie wordt het dan wel? Wie wordt het wel? Wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? Ik denk dat er heel wat peilingen links en rechts in kranten, op radio, tv, online zich gaan plaatsvinden om daar iets over te mogen zeggen. Nou, we gaan het horen. En dan gaan we ook horen welke voetballers van het Nederlands elftal zich niet meer beschikbaar stellen voor het Nederlands team. Bijvoorbeeld iemand als Virgil van Dijk, die ook al tweede helft 30 is. Ik kan me ook voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet meer. Goed, 7:10. Dit is Haarlem 105. We gaan het niet meer over voetbal hebben, want dat ligt achter ons. We gaan ons concentreren op andere mooie dingen die er gebeuren in de wereld. Natuurlijk de komende 3 uur nieuws, weer, verkeer en meer uit Haarlem en de rest van de wereld. Gelardeerd met lekkere muziek. En dan kijken wat er dan verder nog voorbij gaat komen. Overigens, als we het toch heel even over sportnieuws hebben, dat was gisteren natuurlijk wel mooi nieuws van Wimbledon. Hè? Onze eigen Haarlemse Jesper de Jong heeft de tweede ronde bereikt op Wimbledon. Iets wat helaas niet is gelukt voor Nieuw-Venneper Talon Griekspoor. Die vloog er dan weer uit in 3 rondjes. Maar goed, de komende tijd kunnen we lekker tennis kijken.

Simply Red and Something Got Me Started. Bijna 7:50 op Haarlem 105. Kijk even naar de situatie op de weg in onze regio. Het rijdt allemaal nog lekker door. Maar er komt denk ik straks wel snel verandering in. Het is met name deze dagen heel erg druk op de A4... als je van Rotterdam naar Amsterdam gaat rijden. En dat heeft alles te maken met het feit van dat er werkzaamheden bezig zijn op de A44... En dat zit dan vooral op het stuk zeg maar, tussen Nieuw-Vennep en Leiden. Daar wordt heel hard gewerkt. En dat betekent dat er met name vanuit de Bollenstreek enorm omgereden wordt via bijvoorbeeld Nieuw-Vennep en Hoofddorp om daar de A4 op te komen. En dat betekent dat het dus op dat stukje van de A4 tot aan Schiphol dan weer heel erg druk is. En daarna gaat het over het algemeen wel doorrijden. Goed, dan even kijken hoe het er buiten uitziet. Nou, de komende 24 uur wordt het overwegend zonnig. Met temperaturen die oplopen tot ongeveer 22 graden in de middag. Nauwelijks kans op neerslag. Een zwakke tot matige west-noordwestenwind. Vanavond koelt het af naar 16 tot 17 graden. De nacht blijft helder en droog. Morgen weer een zonnige dag met ochtendstemperaturen rond de 17 graden. En in de loop van de middag morgen kruipt de temperatuur naar 22 graden. En dit zijn toch echt wel, vind ik, wat fijnere temperaturen dan dat we vorige week hadden. Dit zijn nog temperaturen waarmee je gewoon naar buiten kan, hè? Ja, toch? Dit is Tom Robinson op Haarlem 105 met Listen to the Radio. Hij is vandaag jarig en 76 geworden.

0: goed advies van Tom Robinson.
1: Listen to the radio.
0: 8:30 op Haarlem 105. Straks om 19:30 het Haarlem 105 nieuws met Paul Fischer. Met onder andere het nieuws dat inwoners van Haarlem mogen meedenken over de toekomst van het stationsgebied. Er zijn nieuwe contracten voor de grondafhandelaars op Schiphol. En een jongen is bekneld geraakt met zijn voet in een fatbike. En het is vandaag Katie Kotting. Waar zijn de herdenkingen in Haarlem? Dat en meer in het Haarlem 105 nieuws straks om 19:30.
1: En dit zijn de OJ's. Used to be my girl.

0: that get me?
1: She's on the Crow.
2: And what about love?
0: What about love? What about love?
3: Haarlem 105. Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. Een jongen raakte gistermiddag met zijn voet bekneld in het wiel van een fatbike. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op het Franshalsplein in Haarlem-Noord. Door de hulpverlening was het verkeer in de richting van de Schotenweg tijdelijk gestremd. De jongen zat achter op de fatbike toen zijn voet tussen het wiel terechtkwam. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. De brandweer moest de jongen bevrijden. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. De gemeente Heemstede onderzoekt de mogelijkheid voor een opvanglocatie bij de Krukiusbruggen. De beoogde locatie is het weiland bij de bruggen. De bedoeling is dat er dan opvang komt voor ongeveer 160 asielzoekers. Voor omwonenden werd een eerste inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis. Men kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele bezwaren te uiten. Veel omwonenden lieten merken geïrriteerd te zijn over de plannen. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. De bijeenkomst was bedoeld om te informeren in een vroeg stadium. Half augustus wil de gemeente Heemstede verder praten met de bewoners. In de schuur in Haarlem staat vandaag Keti Koti centraal. Keti Koti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Keti Koti door en de toegang is gratis.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pakketje bestellen uit bijvoorbeeld China is vanaf vandaag duurder. Voor bestellingen buiten de Europese Unie onder de €150... moeten nu ook invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal €3. Opnieuw een temperatuurrecord. Het zeewater was nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño. En Mexico is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Na een 2-0 overwinning wisten ze Ecuador uit te schakelen. En ook Frankrijk is door na een 3-0 overwinning op Zweden. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt vandaag 21 tot 25 graden.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom, bij Leimuiden nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

volgens mij hun enige hit in Nederland. Een beetje jaren 70, 80 muziek van Triumvirat. Je hoort een waterfall op Haarlem 105. 5:30. Er is er eentje uit de hitlijsten van vandaag. Somber, een homewrecker.

12 to 12 was dit de grote hit. Home Wrecker, die staat nog steeds goed genoteerd in de hitlijsten. Inmiddels is er ook weer een nieuwe single van Home Wrecker. Nou, zal ik binnenkort ook eens voor je draaien hier in vandaag de dag. Wel lekkere muziek. Ja, daarmee is het bijna 8:10 geworden. Nederland kent bijna 2 miljoen mensen die last hebben van een maag-lever-darmkwaal. En dat betekent, ja, gewoon los van alle fysieke klachten die je hebt, dat het voor met name deze groep mensen ook heel belangrijk is dat ze terecht kunnen op openbare toiletten. Nou, als Nederland ergens slecht in is, dan is het in openbare toiletten. Dat kun je denk ik zelf ook ervaren als je over straat loopt. Het kan zo anders zijn, hè. Als je in het buitenland komt, dan heb je, nou, zeker bij grote winkelcentra, bijvoorbeeld in Frankrijk, heb je prachtige openbare toiletten waar je zo naar binnen kan lopen. En in Nederland, nou, ze komen er steeds meer, maar dan moet je nog wel vaak betalen. Hè. Kost je dan een euro? Nou, dat is wel heel mooi, hè, op zich, hè, dat dat kan. Maar er zijn er toch echt veel te weinig. En waar dat vooral het geval is, dat is in de natuur. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar goed, als ik hoge nood heb, dan zoek ik gewoon even een plekje achter een boom op. Dat is natuurlijk ook niet altijd fijn. Dat is ook niet altijd een oplossing. En het goede nieuws is dat er zijn zogenaamde natuurtoiletten. Dat zijn dus toiletten zonder water of riool. En daar wordt, zeg maar, de ontlasting en de urine wordt van elkaar gescheiden en allemaal netjes opgeslagen. En nou, die ontlasting, dat wordt uiteindelijk compost en die kan je dan weer de natuur uitstrooien. Daar zijn er nog niet zo heel veel van bij ons in de regio. Er staat er eentje in de Amsterdamse waterleidingsduinen. Die staat bij de Zilk. Maar verder nog

gaan betalen aan het onderhoud van die toiletten. Dat kost dan 1500 euro per toilet per jaar. Maar goed, op de hele begroting van de provincie zijn dat natuurlijk niet de allerbelangrijkste bedragen. Maar ik vind het mooi nieuws en een mooie ontwikkeling. En het is dus geen, er hoeft geen waterleiding naartoe, er hoeft geen stroom naartoe en zo. Het is allemaal, nou, best wel duurzaam, milieuvriendelijk. Maar het biedt wel heel veel mooie uitkomsten voor mensen die hoge nood hebben en het toilet moeten gebruiken. Dan zou je net lekker aan het wandelen zijn in de duinen. En dan moet je naar het toilet en dan is er niks. Nou, er komen er 10 bij. Dat is het goede nieuws nu.

tussen de deuren, Nana Cherry. En 7 seconds. De files in onze regio, daar komen ze aan hoor. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar staat nu voor Nieuw-Vennep inmiddels alles bij elkaar opgeteld. 25 kilometer file met een vertraging van bijna een uur. Langzaam rijdend en stilstaand verkeer. En dat heeft alles te maken met de afsluiting van de A44. Want de A44 is dicht tussen Noordwijkerhout en het knooppunt Burgerveen bij Nieuw-Vennep. En dat levert dus heel veel omrijders op. Die omrijders die zie je onder andere op de N207. Mensen die van Alphen aan de Rijn proberen naar Hillegom te rijden en dan bij Nieuw-Vennep erop te gaan. Daar staat inmiddels 17 minuten aan vertraging. Dus zo'nzelfde file zie je ook vanuit de Bollestreek. Als je van Lisse naar de A4 wil rijden, daar staat inmiddels 20 minuten file achter.

Om in die omgeving van Nieuw-Vennep om de A4 op te komen is geen handige route. Nou, waar staat het dan nog meer vast in onze regio? Dan gaan we naar de A9 kijken, Alkmaar-Amstelveen. Tussen het knooppunt Velsen en het knooppunt Rotterpolderplein. Daar 3 kilometer file. Levert uiteindelijk 5 minuten aan vertraging op. Nou, en verder in onze regio, nou, lijkt het op zich allemaal wel door te rijden. Dus sta je bij die A4 of bij die A9 sterkte. Ik kom vanzelf, kom hier een keer doorheen.

0: Chris Norman, Suzy Quattro, Stumbling In. Dat is zo'n beetje de laatste plaat op weg naar het nieuws van 8 uur hier bij Haarlem 105. Ja, het gaat al snel, hè? Als je net wakker bent geworden trouwens, hartelijk goedemorgen. Dit is Haarlem 105, je luistert naar Vandaag de Dag. We zijn er elke dag tussen 7 en 10 op de doordeweekse dagen. En in het weekend is vandaag de dag er tussen 7 en 9. En we proberen het opstaan voor jou, het begin van de dag, een beetje aangenaam te maken door je bij te praten over alles wat er in onze regio gebeurt. Als het gaat om nieuws, als het gaat om weer, als het gaat om verkeer. En we doen dan altijd met een lijstje met lekkere platen erbij. En natuurlijk met om 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. De hoofdpunten van het Haarlem 105 nieuws. En op de hele uren hebben we dan ook nog voor je de hoofdpunten van het nieuws van de NOS.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
4: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
3: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
5: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
3: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je bij Nieuw-Vennep nu een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. De N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, is bij Leimuiden een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 20 minuten op onthoud. En op de N208, Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Pedro van Nooy.
0: Goedemorgen allemaal. Welkom in deel 2 van Vandaag de Dag.

Roll en de Uptown Girl. Als eerste plaats voor het tweede gedeelte van vandaag de dag, voor deze woensdag 1 juli. De dag waarop in Nederland Katie Cotty wordt gevierd. Op heel veel plekken, ook in Haarlem. En ik zei het al vorige uur, het is ook de dag waarvan je wist dat die ging komen. Met het nieuws waarvan je wist dat het ging komen. Het was onvermijdelijk, Ronald Koeman die opstapt als bondscoach. Het is ook een dag die prachtig uit gaat zien in onze regio qua weer. Het is lekker weer, graadje of 2, 23 wordt het vandaag. Nou, dat is prima te doen. Dat is een stuk beter dan zoals het weer vorige week was. Ach, wat was het toch onvoorstelbaar warm. Oh. Ik was zelf vorige week in Londen vanaf woensdag. Maar ik had het idee dat het daar wel 40 graden was. Ik was kapot. Echt, ik heb liters water gedronken de hele dag. Maar ongelooflijk, wat was het heet zeg. En ik hoorde dus dat het hier ook zo was. En ik begreep ook dat allerlei evenementen ook afgelast werden. Nou, dat is gelukkig allemaal van de baan. Alles kan weer gewoon doorgaan. We hebben geen code rood meer. Dat hebben we nooit meegemaakt. Hè? Code rood op het weer, omdat het te warm was. Ja, ik denk toch dat we dat met die klimaatverandering wel vaker gaan krijgen. Nou, deze ochtend nog niet. Het is nu nog aan het opwarmen in de stad. Het zonnetje schijnt al wel volop. En voor al die mensen die nu tegen de vakantie aan zitten. Nog een paar dagen. Nog een paar dagen. Dan gaat het gebeuren. Want volgens mij begint vrijdag hier toch echt nu voor de schoolgaande jeugd. De zomervakantie. Examenkandidaten zijn natuurlijk al wat langer vrij. Maar voor de schoolgaande jeugd, gewoon die nog gewoon in de klas zitten, is het wel echt de laatste tijd. Dan kunnen we dus verwachten dat het komend weekend van de eerste vakantieuitstroom gaat beginnen. Nou, wij niet hoor. We gaan gewoon door hier op Haarlem 105 met nog 2 uur vandaag de dag. Met nieuws, weer, verkeer en meer uit je eigen regio. En met natuurlijk ook lekkere muziek, zoals de nieuwe Taylor Swift. I knew it. I knew you. Ze gaat trouwen.

Ja, ze gaat trouwen. Morgen gaat ze trouwen. Althans, dat zegt iedereen. En dat zou dan gaan gebeuren in Madison Square Garden. Het wordt nu al het huwelijk van de eeuw genoemd. Ja, ik zou zeggen, er zijn nog 74 jaar te gaan. Maar het wordt al het huwelijk van de eeuw genoemd. En even waren de speculaties, maar het lijkt er nu toch echt op dat het gaat gebeuren in Madison Square Garden in New York. Taylor Swift en Travis Kelce, beide 36. Hij is een American voetbalspeler. Zij is, nou ja, volgens mij miljardair geworden met de muziek die ze maakt. Het huwelijk van de eeuw. Er gaan allerlei geruchten over wie er komen optreden en wie alle gasten zijn. Het lijkt erop dat Stevie Nicks, de zangeres van Fleetwood Mac, gaat optreden. Maar allemaal onbevestigd. Eén ding is duidelijk, het gaat miljoenen en miljoenen kosten, dat feestje. Hotels in de omgeving schijnen allemaal volgeboekt te zijn door allerlei mensen. Nou, kortom, ongetwijfeld gaan er beelden uitlekken. En dat zou dus morgen moeten gaan gebeuren. Dan zou Taylor Swift moeten gaan trouwen met haar grote liefde Travis Kelce. Het is bijna 7:15 op Haarlem 105. Laten we eens een lekker zomers hitje uit... hit erbij pakken. Uit het verleden, uit ons poparchief. Dit is 10cc, de Dreadlock Holiday.

NCC en de Redlock Holiday. Ruim 7:15 geweest op Haarlem 105. In de hele regio rijdt het best goed door. Het is alleen druk op de A4 van Amsterdam

vind deze toch zo lekker. Somio. En 24 hours. 7 voor half 9. Straks om 8:30 het Haarlem onder 5 nieuws met Paul Fischer. Met onder andere aandacht voor een inloopbijeenkomst in het raadhuis van Heemstede in verband met de eventuele opvang van asielzoekers. Nieuws over een jongen die met zijn voet bekneld is geraakt in een fatbike. En goed nieuws voor inwoners van Haarlem. Want wij mogen meegaan denken over de toekomst van het stationsgebied. Nou, en daar vinden we met z'n allen wel wat van, hoor. Ik vind het nog steeds een van de, nou, misschien wel lelijkste pleinen van Noord-Holland, zoals het er nu uitziet. Dus als je goede ideeën hebt, dan mag je meedenken. Luister straks naar het Haarlem onder 5 nieuws, dan hoor je meer. Dit is Clean Bandit, Rather Be.

0: Temptations, my girl. Het is 8:30 geworden.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. Schiphol heeft bekendgemaakt welke bedrijven voortaan de bagage gaan afhandelen. De luchthaven moet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal grondafhandelaars halveren. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, Denata en Vigo. De nieuwe contracten hebben een geschatte waarde van 2,6 miljard euro. Het is niet de bedoeling dat werknemers die bij de andere drie bedrijven werken hun baan kwijtraken. Zij krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Vakbond FNV laat weten erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. De nieuwe situatie moet leiden tot minder werkdruk en betere roosters. Een jongen raakte gistermiddag met zijn voet bekneld in het wiel van een fatbike. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op het Franshalsplein in Haarlem-Noord. Door de hulpverlening was het verkeer in de richting van de Schotenweg tijdelijk gestremd. De jongen zat achter op de fatbike toen zijn voet tussen het wiel terechtkwam. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. De brandweer moest de jongen bevrijden. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. In de schuur in Haarlem staat vandaag Keti Koti centraal. Keti Koti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Keti Koti door en de toegang is gratis.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op pakketjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Het gaat om minimaal 3 euro per pakketje. De EU wil daarmee het aantal pakketjes vanuit landen als China verminderen. En Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep 20 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

Baby. Christina Aguilera en een genie in a bottle. 8:08. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Dit is Haarlem 105. Je luistert naar vandaag de dag. Ja, mooi weer. Kan een dag zijn om naar het strand te gaan. Dit weekend ook mooi weer, hè. Kan je ook lekker naar het strand gaan. Er rijdt onder andere een strandexpress. Die begint bij het Expo Center in Haarlemmermeer, bij Vijfhuizen. Daar kan je dan je auto neerzetten. En dan kan je met de bus kan je naar het strand. Dat is handig, want er staat natuurlijk altijd wel een dikke file op de zeeweg. Hè? Of vanuit Heemstede. Altijd druk om in Zandvoort te komen. En als je denkt, ik ga met de trein dit weekend, dan moet je even opletten. Want ProRail die gaat aan het spoor werken bij station Haarlem. Ze gaan daar stukken van het spoor vervangen. Een kruis om precies te zijn. Dat noemen ze een slijtagegevoelig spoorkruis. Die werkzaamheden die starten komende nacht om 1 uur. En dat betekent dat er tot zaterdagochtend 5 uur geen treinen rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Dus als je dan op het perron gaat staan en je denkt, nou, ik ga eens even lekker met de trein naar Zandvoort vandaag. Je hebt een strandtasje bij, je parasolletje en zo. Dan kom je een beetje bedrogen uit. Er rijden wel bussen, vervangende bussen. Maar vanaf vannacht tot zaterdagochtend 5 uur rijden er dus geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Mocht je plannen hebben om die kant op te gaan en bijvoorbeeld lekker op het strand te gaan zitten. Goed, 8:50. Tijd voor zomerse muziek van de Four Tops. Don't Walk Away.

105. Don't walk away. Ja, ik zei het al, vorige week was ik in Londen. En ik zag er allemaal van die verklede dames lopen. Ik dacht, waar zijn die nou naartoe toch op weg? En toen wist ik het. Harry Styles.

die had je al lang herkend met Supreme. 7 voor 9 op Haarlem 105. Dit is de Little River Band. I'm reminiscing.

Little River Band, een reminiscing, 5 voor 9. Ik kan er nog net eentje draaien voor je op weg naar het nieuws van 9 uur. We draaien ze misschien wel te weinig op Haarlem 105. U2, Angel of Haarlem.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
4: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
3: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
5: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
3: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes naar de A27, 10 minuten vertraging. En de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep nu een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105, voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Pedro van Nooy. Goedemorgen, welkom in het laatste deel van Vandaag de Dag op deze mooie woensdag.

Dua Lipa and Dance the Night. Goedemorgen allemaal, 9:05. Welkom in het derde laatste deel van vandaag de dag op woensdag 1 juli. We zijn halverwege het jaar. We hebben 182 dagen erop zitten. We gaan aftellen. We hebben de dag met het meeste licht, hè, de langste lichtdag hebben we ook alweer achter ons. Maar nu gaan we toch wel echt de zomer in. De zomervakanties staan voor de deur. Waar ga jij naartoe? Blijf je dicht bij huis? Of ga je naar Spanje, ga je naar Frankrijk of ga je misschien wel veel verder? Ja, voor heel veel mensen in Noord-Holland gaat het dit weekend beginnen. Het zal wel een grote uittocht worden, de zaterdag, verwacht ik op de wegen. En voor die mensen die dan thuis blijven en gewoon doorwerken, is het als het mee zit dan de komende weken wat minder file in de regio. Dat is ook altijd lekker, als je dan in de zomermaanden nog thuis bent en je gaat gewoon naar je werk toe, dat je dan filevrij overal naartoe kan rijden. Wat een lekker gevoel is dat. Goed, het laatste uur van vandaag de dag met nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. En daarna gaan we natuurlijk door met Haarlem Werkt met Jan Gaus. 1 juli is ook de dag waarop er flink wat regeltjes veranderen. Dan moeten we straks ook nog maar even bij stilstaan wat voor consequenties dat mogelijk voor jou heeft. En verder hebben we natuurlijk mooie muziek voor je klaarstaan. Onder andere van die artiest die komende zaterdag in de Amsterdam Arena staat. Dan is hij er, Bruno Mars. Ik ben zelf een van de gelukkigen die een kaartje heeft. En ik heb wel voor een zitplaats gekozen. Want ik dacht, als het zo krijten warm wordt, hè, in die arena. En ik moet dan 3, 4, 5 uur gaan staan. Ik weet niet of ik daar dan zin in heb. Dus ik ben een beetje laf geweest. Ik heb een zitplaats gekocht. Maar we gaan wel naar Bruno Mars zaterdagavond. En ik heb zijn nieuwe plaat voor je. Die heet On My Soul.

On My Soul is zijn nieuwe single. En ik ontkwam er gewoon niet aan dat ik dacht... Ja, dit is natuurlijk gewoon de soul sound uit de jaren 70. En toen dacht ik, ja, dit lijkt die sample, het is het niet. Het is het net niet helemaal, maar het deed me wel ongelooflijk hieraan denken. Ja, dit was het eerste wat bij mij naar binnen schoot toen ik die nieuwe van Bruno Mars hoorde. Dit is namelijk Curtis Mayfield.

Mayfield en Move On Up. En dat alles omdat ik de nieuwe van Bruno Mars draaide, On My Soul. Waarvoor mijn gevoel wel ook een beetje dat deuntje in zit wat je zojuist hoorde. Bijna 9:15. Met de Tour de France die eraan komt. Met de zomer die er is. Wil je gewoon Franse muziek draaien op de radio. Hier is Angriet.

0: Bamboos, zo heette ze. Het nummer heet X-Files. En daarvoor nog Franstalige muziek op Haarlem 105. En Griet en Tu es pour tout. Ja, Frankrijk, Franstalige muziek. De zomer komt eraan. De Tour de France staat op het punt van beginnen. Ja, als de Tour de France begint hè, en Wimbledon is aan de gang... Ja, dan weet je dat de zomer echt heel dichtbij is. En wat er ook weer deze tijd van het jaar hoort... dat is de Haarlemse Honkbalweek. De 31ste editie is alweer bezig. Ik moet bekennen, ik ben er in 31 jaar nog nooit geweest. Het is schandalig, ik weet het. Je zou er naartoe moeten. Ik vind het ook leuk, hè? Maar ja, op de een of andere manier komt het er gewoon niet van. Dus nou, misschien dan toch dit jaar nog wel een keer. Het is wel een feestje. Het is echt een feestje om erbij te zijn. Dat weet ik wel van de mensen die er wel altijd naartoe gaan. Nou, dus afgelopen vrijdag is het begonnen. Het duurt nog even, hè? Ze gaan door tot aankomende zaterdag. Vandaag wordt er ook weer gehongbald. Op drie momenten om precies te zijn. Italië speelt tegen Chinese Taipei om 11:30. Curaçao speelt tegen de International Globetrotters om 3:00. En dan vanavond om 19:30 dan speelt Tsjechië tegen het Nederlands team. Italië staat op dit moment bovenaan, maar hij is al een wedstrijdje meer gespeeld dan Nederland. Dus dat kan vanavond anders worden. Nou, mooi weer. Lekker op de tribune zitten. Lekker genieten van de sfeer in dat Pimmelier-stadion. Er zit een goede DJ daar. Zo'n Haarlem 105 jongen, weet ik toevallig. Die verzorgt de sfeer daar. Dus ik hoor echt van mensen die er zijn dat er feestjes om erbij te zijn. Dus als je zin hebt, ga vooral kijken. Je kan nog tot en met zaterdag terecht. Met vandaag dus 3 wedstrijden om 11:30, om 3:00. En om 19:30. En dan is het vandaag nog een bijzondere dag. Iedereen kent misschien deze tekst wel.
1: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.
0: Ja, zo begint The War of the Worlds. Dat prachtige album van Jeff Wayne, waar onder andere ook Justin Hayward op te horen is. En Jeff Wayne... Het is vandaag jarig. Dat album uit 1978, hè, The War of the Worlds. Nog steeds veel gedraaid en dit nummer is natuurlijk hartstikke bekend. Jeff Wayne is vandaag jarig. Hij is vandaag 83 jaar geworden. En om zijn verjaardag te vieren draaien we dan maar het nummer, hè, The Eve of the War.

0: Als je nou iets hebt met dat extraterrestrial, hè, met dat buitenaardse, nou, dan moet je even naar de bioscoop gaan deze periode. Want nou, het gaat dan niet over Martians, maar de film heet Disclosure. En het is echt een absolute aanrader om te gaan kijken. Disclosure Day. Steven Spielberg zit erachter als producer. En dat lijkt dan misschien wel een beetje op The Eve of the War. 3 minuten voor 9:30 op Haarlem 105. Straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuws met Paul Fischer. Met nieuwe contracten voor grondafhandelaars op Schiphol. En een jongen die bekneld is geraakt met zijn voet in een fatbike. En je mag meepraten over de toekomst van het stationsgebied in Haarlem.
1: Did you hate me so deeply? You made it look easy to leave in the blink of an eye.

0: Nico.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. De gemeente Heemstede onderzoekt de mogelijkheid voor een opvanglocatie bij de Krukiusbruggen. De beoogde locatie is het weiland bij de bruggen. De bedoeling is dat er dan opvang komt voor ongeveer 160 asielzoekers. Voor omwonenden werd een eerste inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis. Men kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele bezwaren te uiten. Veel omwonenden lieten merken geïrriteerd te zijn over de plannen. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. De bijeenkomst was bedoeld om te informeren in een vroeg stadium. Half augustus wil de gemeente Heemstede verder praten met de bewoners. Schiphol heeft bekendgemaakt welke bedrijven voortaan de bagage gaan afhandelen. De luchthaven moet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal grondafhandelaars halveren. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, Denata en Vigo. De nieuwe contracten hebben een geschatte waarde van 2,6 miljard euro. Het is niet de bedoeling dat werknemers die bij de andere drie bedrijven werken hun baan kwijtraken. Zij krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Vakbond FNV laat weten erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. De nieuwe situatie moet leiden tot minder werkdruk en betere roosters. In de schuur in Haarlem staat vandaag Keti Koti centraal. Keti Koti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Keti Koti door en de toegang is gratis.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Maar het RIVM adviseert vrouwen wel om gewoon borstvoeding te blijven geven. De Eerste Kamer heeft de stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Er is nog te weinig steun voor de plannen om de belasting op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed te wijzigen. En het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden na de aardbevingen daar, komt weer terug naar Nederland. Ze zochten naar overlevenden onder het puin, maar de kans dat ze nog iemand levend vinden wordt steeds kleiner. En het weer de komende uren zonnig en droog, daarna meer bewolking en in het noordoosten ook kans op een bui, door 22 tot 26 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, bij de aansluiting met de A4, 10 minuten vertraging. En op de N208, Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Jesse J van The Fresh Prince en Summertime. 8:30, Haarlem 105. Ik zat even te kijken naar het nieuws van de NOS. En ik sta stil. Ik denk, hé, wat staat daar nou? Er staat het Nederlands team weg uit Venezuela. Toen dacht ik, heb ik iets gemist? Maar het blijkt te gaan, toen ik even ging lezen over dat... Dat is veel serieuzer dan voetbal. Over dat reddingsteam dat daar is voor die aardbeving, om te zoeken naar slachtoffers onder het puin. En de gewoonte is dat zo'n team dan een week lang aan het zoeken is en daarna vertrekken ze weer. Maar die kop is een beetje verwarrend. Nederlands team weg uit Venezuela. Als je weet dat het Nederlands voetbalteam uitgeschakeld is en terugkomt naar Nederland. En ja, wanneer komen ze dan terug? Nou, ze komen vanavond al terug. Vanavond om 22:50 dan landen ze op Schiphol. Eigenlijk was het de bedoeling dat ze pas vannacht, dus zeg maar in de nacht van woensdag op donderdag terug zouden komen. Maar vanavond om 22:50 dan landen ze al op Schiphol. Ze vertrekken vanmorgen vroeg uit Kansas City. En dan komen ze aan op het VIP-gedeelte van Schiphol. En nou, dan zal er ongetwijfeld nog wat gelegenheid voor de pers zijn en zo. En dan vliegt iedereen uit om naar zijn vakantiebestemming of wat anders. Overigens komen niet alle spelers van het Nederlands elftal terug naar Nederland. Sommigen die reizen gelijk door naar andere bestemmingen. En dat kan natuurlijk de plek zijn waar ze wonen in de wereld. Of gewoon omdat ze vakantie gaan vieren. Kan ook, hè. Caro Emerald. I'm back it up.

een van de allerleukste, misschien wel beste, misschien wel mooiste Nederlandse bands die we gehad hebben. De Groningse band Solution maakte hele mooie instrumentale muziek, met name het begin van de jaren 70. Een beetje symfonische popmuziek was het. Kon soms ook wel zweverig zijn.

0: Uiteindelijk hebben ze ook een paar hele kleine hits gehad in Nederland. Runaway was een klein hitje. Dit was een, in 1980 een hit. Een heel klein hitje. It's Only Just Begun. Je moet ze maar eens opzoeken op Spotify. Moet je maar die oude albums eens opzoeken. Fully Interlocking heet dat bijvoorbeeld. Ik heb er nog meer. Cordon Bleu. En It's Only Just Begun. Zo heet het album waar dit nummer vanaf komt. It's Only Just Begun. Ja, geweldige muziek. Solution. Kan er niet genoeg over uitweiden. Dan iets anders. Het is vandaag 1 juli, de helft van het jaar. En dat is ook meestal een dag waarop er wel wat dingen in het land veranderen. Als je minimum jeugdloon krijgt, dan is het goed nieuws. Want dat gaat vanaf vandaag met ongeveer 30 cent per uur omhoog als je 21 jaar of ouder bent. Dan krijg je toch gauw 15 euro per uur. En als je een hele maand werkt, is dat 50 euro erbij. Dat is toch mooi nieuws, hè? En omdat het minimum jeugdloon stijgt, stijgen ook altijd uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn. Zoals bijvoorbeeld de bijstand. Die gaat dan ook omhoog en de WW gaat omhoog. Nou, dat is allemaal, dat soort dingen, dat is allemaal hartstikke mooi. Een ander heel positief nieuws van vandaag is dat telefonische verkopers mogen je vanaf vandaag niet meer bellen. Ook niet als je een oud klant van het bedrijf bent. Dus je krijgt, als het goed is, geen verzoeken meer van energiebedrijven of internetbedrijven om over te stappen. Er is wel een uitzondering gemaakt voor loterijen en goede doelen. Die mogen wel blijven bellen. Nou, is er dan ook slecht nieuws vandaag? Ja, er is ook slecht nieuws. Want op 1 juli mogen ook meestal de huren omhoog van sociale huurwoningen. Daar is altijd een maximum aan gekoppeld. Hè. Die mogen vanaf 1 juli met maximaal 4,1% omhoog. En het andere nieuws wat je meer geld gaat kosten, en dat heb je ook al gehoord in het nieuws van de NOS, is dat met name vanuit die goedkope webwinkels vanuit China, die kant op, dat je bij pakketten onder de 150 euro tot nu toe geen invoerrecht hoeft te betalen. Maar ja, er komen zo ontzettend veel pakketjes van die goedkope winkels uit onder andere China, dat daar nu toch iets aan gaat veranderen. Dus de Europese Unie heeft de vrijstellingsregeling afgeschaft. En je moet nu straks voor alles wat in je pakketje zit, per verschillende productgroep moet je 3 euro gaan betalen. Dus stel, je bestelt een paar hippe sokken en een internetoplaadkabeltje en nog een kleurboek. Noem maar even 3 dingen. Dat zijn dus 3 verschillende dingen. Dan moet je 3 keer 3 euro, ga je dus 9 euro extra aan invoerrechten betalen. En dat is gewoon wel een manier waarop men hoopt dat mensen dan wat minder van dat soort Chinese webwinkels gebruiken.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.

mooiste, hè? De nieuwe Toverloos samen met Stromae. De Fleur heet hij. Bijna 10 uur. Het is nu echt tijd om afscheid te nemen. Straks na 10 uur Haarlem werkt met Jan Gaus. Ik wens je een mooie woensdag.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat bij knooppunt Watergraafsmeer een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 1 juli 105.
2: Woensdag, Jan Gaus.
5: Ja, nieuwe maand aangebroken. 1 juli, snel gegaan, hè. 105.

0: 1 juli 2000.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: 105. En ik gooi er gelijk nog even een nieuwe plaat tegenaan van Simon Keizer.
2: Eerder was begonnen, geen leugens had verzonnen.

0: mooie trompetje erbij. Heerlijk. Lekker geschreven tekst.
1: Blijven wegen, wegen kennen wij ze niet te pacht. Waarom van tevoren huilen als het leven naar je lacht? Daar waar jij het zomaar pakken kan.
0: Simon Keizer. En wat moet, dat moet...
2: Allee!

Roxy en Shirley en grote hit. Ja hoor, maakten ze toen met Heartache. Arnhem 105, goedemorgen. Dit is Lincoln. Yes sir.

0: Find Back to Love. Een van die platen die Haarlem 105 zeer regelmatig draait. Ook een beetje dance. EDM zijn er best een beetje dol op. Ja. Eens even kijken, wat is er allemaal in het nieuws? Nou, er was gisteren enige opschudding over dat een magnetron veroorzaakte flinke rookontwikkeling in het centrum van Haarlem. Het was bij een hotel aan de Lange Veerstraat in het centrum van Haarlem veroorzaakte een magnetron hevige rookontwikkeling. Dat gebeurde zo rondom 3:50. Met een brand gemeld. Hierdoor werden er meerdere hulpdiensten met spoed naar het hotel gestuurd. De brandweer had de situatie snel onder controle. En het heeft het pand goed geventileerd om de rook te verwijderen. Nou, het is eerst afgelopen. En die foto, dat is wel mooi. De foto, daar komt dus de brandweerman helemaal in een pak. Komt hij met die magnetron naar buiten sjouwen. Dat is dan wel grappig. Je kunt het bekijken op onze website haarlem105.nl.
1: We vieren 105 dagen zomer. We vieren 105 dagen zomer.

0: lekkere nieuwe single van hem. En Respect.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. We vieren 105 dagen zomer. Dit is 105.
0: Ja, precies. En ja, oud nummer van Stevie Wonder.
1: Zomer op je radio. Dit is 105.
0: Maar nu dan niet door Stevie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. Een jongen raakte gistermiddag met zijn voet bekneld in het wiel van een fatbike. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op het Franshalsplein in Haarlem-Noord. Door de hulpverlening was het verkeer in de richting van de Schotenweg tijdelijk gestremd. De jongen zat achter op de fatbike toen zijn voet tussen het wiel terechtkwam. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. De brandweer moest de jongen bevrijden. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. De gemeente Heemstede onderzoekt de mogelijkheid voor een opvanglocatie bij de Krukiusbruggen. De beoogde locatie is het weiland bij de bruggen. De bedoeling is dat er dan opvang komt voor ongeveer 160 asielzoekers. Voor omwonenden werd een eerste inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis. Men kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele bezwaren te uiten. Veel omwonenden lieten merken geïrriteerd te zijn over de plannen. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. De bijeenkomst was bedoeld om te informeren in een vroeg stadium. Half augustus wil de gemeente Heemstede verder praten met de bewoners. In de schuur in Haarlem staat vandaag Ketikoti centraal. Ketikoti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Ketikoti door en de toegang is gratis. En dan het weer nog. Het wordt zomers weer met veel zon en maximaal 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam bij Maarse 5 minuten vertraging. En op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
3: Laying on the counter,

0: John en Freek. En Tiger Lewis en Mrs. Kisses. En je bent ook weer helemaal bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het nieuws van 10:30. En dat nieuws dat komt toch maar weer even ieder uur hier langs. Druk aangewerkt op de redactie. Een sneak hete redactie. Ze hebben er wel een aircootje neergezet. Maar dat helpt volgens mij ook heel weinig. Maar goed, alle kleintjes helpen. Ja.
1: From the top of the Communication Tower in Harlem. The all new 105. From coast to coast.
0: Ja.
1: From the top of the...
0: Ja, weer een keer. Ja, nog een keer. Dit is Fancy. En de Bolero. And hold me in your arms again.

0: ja.
1: Fancy. En de Bolero.
2: Young Goes, Harlem 105.
1: Ja, en dit is natuurlijk Earth, Wind and Fire.

It All. En de nieuwe van Bruno Mars speelt ook alweer mee hier in de playlisten van Haarlem 105. EWF daarvoor met September. Misschien streven naar Den Haag. Toch gewoon even 50 minuten. 50 minuten is bijna een heel uur. We zitten wachten op het station in Haarlem. Om een aansluiting. Om gewoon simpelweg een trein. Ja. Man, man, man. Maar goed, ik blijf er altijd wel rustig onder. Ik blijf gewoon lekker een beetje op mijn telefoon werken. Op mijn iPad. Maar dat is natuurlijk nog wel wat. Hè. 50 minuten wachten. Ja. En dan kreeg je ook al een belerende toontjes nog van de conducteur. Nou, was één dame, was het daar niet helemaal mee eens. Dat was wel iemand.

Niels Schuizenbroek. We hebben een heel playlistje hier vol zitten. Hij moest iets weten. Niels Schuizenbroek. Hoe vaak wij hem niet hier op dit radiostation voorbij laten komen. Maar misschien weet hij het ook wel. Allemaal in het kader van muziek uit de buurt. Voor je Niels Schuizenbroek en Dreamer. En Flash and the Pan. En Waiting for a Train. En dit is Mama's Gun.

0: Buzz Gun. Enjoy. En plezier. Daar draai je door. De oranje vlaggetjes. De oranje vlaggetjes kunnen weg, hoor. Ja, het is voorbij.
1: It's about to be
0: het is niet anders. Die oranje vlaggetjes, slingertjes.

0: bam. Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 1 juli. 105. Woensdag.
0: Jan Gaus.
2: En ik heb voor je de nieuwe van Yves Berendsen. En dat is dit liedje. Nieuwe van Yves Berendsen.

0: Ja, misschien is het tijd, hoorde je, van Yves Berendsen. En dat is zijn nieuwe single. Ja, ben heel benieuwd. Ik vind het wel een lekker nummer. Ja, anders zou ik hem natuurlijk ook niet draaien. Nee, zeker. En wat hebben we hier? Human League. Een van hun wat onbekendere nummers. Dit is de Mirror Man van de Human League dus.
1: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105.

Heerlijk hoor. Ja, ik heb het nou weer eens een keer gehoord en ik denk van, jee. Avondnummer, absoluut. Eens even kijken, magnetron veroorzaakte flinke rookontwikkeling in het centrum van Haarlem. Allemaal met een beetje met de sisser afgelopen. De brandweerman helemaal in een adempak loopt naar buiten met die magnetron in zijn handen. Je kunt dat zien op onze website. Een jongen bekneld geraakt met een voet in een wiel van een fatbike. Dat lijkt me niet plezierig. Frans Hals Museum, Frans Halsplein, is het iets anders. Uiteindelijk even gestremd geweest. En dat was het wel een beetje gerommel met die bussen, met die treinen gisteren. Nou, bussen viel wel mee, maar man aan man, ik heb op een gegeven moment zelf ook 50 minuten zitten wachten op voor een trein. Geen idee waar ze allemaal mee bezig waren, maar ze hadden het duidelijk niet meer in de hand. Dennis. Maar goed, niet mopperen. Het kan een keer voorkomen, zeggen we dan maar.

van een nieuwe plaat hier bij Haarlem 105. Arthur Hill en de Hot Sprite. Echte hit is er gelukkig een beetje af. Blijf gelukkig. Oh, ik heb hier. En ken je dat nummer nog van Rolls Royce met Love Don't Live Here Anymore? Dit is een andere uitvoering. You abandon me. Love don't live here anymore. Dit is de uitvoering van Jimmy Nail.

0: Boys Royce. Met Love Don't Live Anymore heeft er een grote hit mee gescoord. En jaren daarna hoorde je Jimmy Nail met hetzelfde nummer. Mooi gemaakt. Love Don't Live Here Anymore.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105. Ja.

Volgende week ben ik er een aantal dagen niet. Dan neemt... Rudy Nicola even het programma over. Gaat in ieder geval op maandag, dinsdag en woensdag doen. En als hij er helemaal zin in heeft, dan pakt hij die donderdag en de vrijdag er ook bij. Dan hoor je hem gewoon de hele week niet. Hoe is dat? Heerlijk, hè?

0: I'm Legend. Nou, nog één keer. And Save Room.
1: Ja.
0: Sommige mensen denken zelfs al aan een safe room. Nou, die zijn een beetje... ja, je kan er maar net in zitten dat je denkt van... Nou, ik wil toch wel graag een safe room hebben in mijn huis. Maar goed, volgens mij slaan we dan toch wel een klein beetje door. Maar goed, John Legend was dit een safe room. Haarlem 105, goedemorgen. Straks het Haarlem 105 nieuws. Maar nu eerst Alan Clark.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Zeker hoor. Zeker. Dat is op deze 1 juli. 105. En tennis is ook weer begonnen op Wimbledon. Ik zag dat even voorbij komen. En er is ooit een leuk tennisplaatje gemaakt. En dat is dit nummer. Heet nog? The Bread. Ja. En de

0: Oh, you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: Yeah, yeah. Brad was it in the chalk dust. En John McEnroe, dat was het allemaal een beetje op gebaseerd. Dat werd toen ook wel veel commentaar opgeleverd. Maar het werd wel een dikke wereldhit dit van Brad en de Chalk Dust. Het Haarlem 105 nieuws van 11:30.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. Schiphol heeft bekendgemaakt welke bedrijven voortaan de bagage gaan afhandelen. De luchthaven moet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal grondafhandelaars halveren. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, Denata en Vigo. De nieuwe contracten hebben een geschatte waarde van 2,6 miljard euro. Het is niet de bedoeling dat werknemers die bij de andere drie bedrijven werken hun baan kwijtraken. Zij krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Vakbond FNV laat weten erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. De nieuwe situatie moet leiden tot minder werkdruk en betere roosters. Een jongen raakte gistermiddag met zijn voet bekneld in het wiel van een fatbike. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op het Franshalsplein in Haarlem-Noord. Door de hulpverlening was het verkeer in de richting van de Schotenweg tijdelijk gestremd. De jongen zat achter op de fatbike toen zijn voet tussen het wiel terecht kwam. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. De brandweer moest de jongen bevrijden. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. In de schuur in Haarlem staat vandaag Katie Coty centraal. Katie Coty is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Katie Coty door en de toegang is gratis. En dan het weer nog. Het wordt zomers weer met veel zon en maximaal 23 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

mooiste die ze hebben gemaakt. Chef Special en Afraid of the Dark. En ook een waanzinnige mooie videoclip erbij van Mahela. Die danseres die helaas is overleden. Afraid of the Dark was dat. En dit is Taylor Swift.

Ja. Het is net als in het Engels zingen. En dat is ook wel gedeeltelijk zo. Maar toch eigenlijk gewoon in het helemaal in het Nederlands. Ja. Dat er langs kwam. En dat was Aisha, was dat. En ik heb hem ook afgelopen zondag gedraaid. What is love? I am Aisha. Goedemorgen. Het is 1 juli. Ja. En don't stop. Nou, dat gaan we zeker niet doen.

dat was een Haarlem 105 Dance Classic. P.I.D. Vroeger werd het ook wel gewoon uitgesproken als Kid. En Don't Stop. Nou, het valt alweer aardig, deze

0: We mogen ze graag draaien. Ze maken er ook altijd veel werk van. En een videoclip ook gemaakt. Los van
1: Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Het openluchttheater Caprera slaan ze ook nooit over, de 3A's. Nee. En dit is Nectar Wood. En Wine into Water.

ja. Het Spaanse stadconcert. 105. Zit er ook weer lekker aan te komen. Het 11e Spaanse stadconcert alweer op 5 juli. Als zondagmiddag matinee. En dat is toch hartstikke mooi. Natuurlijk met het Kennemer Jeugdorkest. En dat staat onder leiding van dirigent Christiaan van de Kuivenhoven. Die zal daar zondag bij zijn.

En je kunt vanaf de kade kun je kijken. Je kunt ook van je sloep af kijken. Moet je die wel eventjes een plekje huren. Kun je ook wat voor betalen. En dan kun je allemaal weer dat Spaarne Stad concert kun je dan meemaken. En dat is toch wel echt heel mooi. En dat is toch een heel leuk event. Wat toch wel weer ieder jaar wordt georganiseerd. En dat is allemaal in de Brouwersgracht. Afgelopen zondag werd nog wel even bekendgemaakt door Luc Hasselman. Dat het misschien, misschien vonden ze wel ergens anders. Toch weer ergens een andere gracht gaan opzoeken. Nou, maar goed, in ieder geval dit jaar nog in de Brouwersgracht. En dat allemaal in samenwerking met De Veel. Het is zondagmiddag om 2:05 in het Spaarne Stad. Concert. En dit is Rondé.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer, staat voor de Koentunnel een kapotte auto. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goed voorbereid naar het strand en hoge kosten aan de pomp. Dit is Haarlem Luncht.

0: James Morrison, Wonderful World.
1: Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.
0: Ja, een buitenaards. Goedemiddag, goedemiddag. Welkom bij Haarlem 105. Welkom bij Haarlem Luncht. Of nu de gesmeerde broodjes uit je trommel mogen, of je geniet van een vrije middag op doorreis bent, bij Haarlem 105 zit jij goed. Mijn naam is Gijs Vente, je nieuwe versnapering op de woensdagmiddagen tijdens Haarlem Luncht. En ik beloof plechtig veel muziek, zodat jij genoeg koolhydraten hebt om door te kunnen tot je de kantoordeuren sluit. Hey, en mocht je nou de komende dagen naar het strand willen, dan moet je even goed opletten. Maar, zoals beloofd, eerst muziek. We hoorden het net in het journaal. Victor Willis van The Village People is op 77-jarige leeftijd overleden. Dus ik denk, het is wel gepast voor een kleine hommage in de Navy.

Lost Frequencies. Love is the only thing. Ja, de komende dagen blijft het ontzettend lekker weer. En wat is nou het fijne van onze omgeving? Er is natuurlijk een hele hoop stad en natuur. Maar een van die dingen die de natuur is, is natuurlijk het strand. En die is hier eigenlijk altijd om de hoek. Maar let op, want zowel de heen als de terugreis kunnen we wel eens anders uitpakken. Dat zit namelijk zo. De NS gaat namelijk donderdag en vrijdag aan het spoor werken en daardoor rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort. ProRail vervangt een deel van het spoor wat gevoelig is voor storingen. Het gaat om spoorkruisingen. Voor de echte liefhebber. Die tegenwoordig relatief zeldzaam zijn in Nederland. Het is al langere tijd aan vervanging toe. En door het nu te vernieuwen wordt de kans op storingen volgens ProRail, en daar ga ik ze aan houden, een stuk minder. En ik zeg altijd maar, een voorbereid mens telt voor twee. Zometeen dan vertel ik je wat meer over die benzineprijzen die wel eens kunnen blijven stijgen. Dus blijf luisteren.

0: Beach Boys, God Only Knows. En ja, de vredesbesprekingen tussen Iran en de VS zijn in volle gang. Maar de golfstaat Oman wil er ook een slaatje uitslaan. Ze hebben een voorstel ter berde gebracht om, als iedereen weer vriendjes is, servicekosten te rekenen voor de doorvaart in de straat van Hormuz. Die straat die we in één keer allemaal kennen. Kosten die er voor de Amerikaans-Iraanse oorlog niet was. Dat kan een structurele verhoging van onder andere de olieprijzen met zich meebrengen. Maar gelukkig, fijne luisteraars, alles is deze dagen toch al zo spotgoedkoop. Dus wat maakt het uit?
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. De gemeente Heemstede onderzoekt de mogelijkheid voor een opvanglocatie bij de Krukiusbruggen. De beoogde locatie is het weiland bij de bruggen. De bedoeling is dat er dan opvang komt voor ongeveer 160 asielzoekers. Voor omwonenden werd een eerste inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis. Men kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele bezwaren te uiten. Veel omwonenden lieten merken geïrriteerd te zijn over de plannen. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. De bijeenkomst was bedoeld om te informeren in een vroeg stadium. Half augustus wil de gemeente Heemstede verder praten met de bewoners. Schiphol heeft bekendgemaakt welke bedrijven voortaan de bagage gaan afhandelen. De luchthaven moest van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal grondafhandelaars halveren. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, Denata en Vigo. De nieuwe contracten hebben een geschatte waarde van 2,6 miljard euro. Het is niet de bedoeling dat werknemers die bij de andere drie bedrijven werken hun baan kwijtraken. Zij krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Vakbond FNV laat weten erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. De nieuwe situatie moet leiden tot minder werkdruk en betere roosters. In de schuur in Haarlem staat vandaag Keti Koti centraal. Keti Koti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Keti Koti door en de toegang is gratis.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 22:00 vanochtend uit. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. En het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus definitief in, zegt staatssecretaris Bertram. Betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. Het weer zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Johnny Cash. Ring of Fire. Ja, dan is het nu tijd voor de lokale agenda. Want de toneelschuur die staat vandaag helemaal in het teken van Katie Coty. En jullie natuurlijk. Verschillende activiteiten zijn er geprogrammeerd met lezingen, workshops, films en nog veel meer. Een mooie manier om een breed perspectief te vergaren. Na afloop is er feest, wat gratis toegankelijk is, met DJ Abstract. Ja, en voor wie helemaal klaar is met voetbal of andere culturele activiteiten. Vandaag is ook in Haarlem de honkbalweek begonnen. En om drie uur speelt Curaçao tegen de International Globetrotters. En vanavond is er misschien nog wel iets te juichen voor Nederland tegen Tsjechië. Op de wedstrijd zijn nog kaarten beschikbaar. Zometeen is het tijd voor de lekkere plaat die jij mag uitkiezen. Maar eerst, Surp featuring Sophia de Zouw. Mwaki.

Ja, het is bijna 12:15 en de lunch die krijgt nog een heerlijk toetje, de lekkere track. Het concept is vrij simpel. Welke track wil jij horen? Welke plaat past bij je stemming? Welk nummer verwoordt jouw boterham? Laat het even weten bij Haarlem 105 via de app 0605-105-38 en dan wordt die misschien wel gedraaid. Maar eerst de Red Hot Chili Peppers. Dark Necessities.

0: Imagination, Just an Illusion.
1: De lekkere track.
0: Ja, het is 1:15 en tijd voor een verrukkelijk nagerecht. De lekkere track. Het concept is vrij simpel. Welke track wil jij horen? En ik draai hem. En het is ook gebeurd. Richard die stuurde Oliver Tree, Miss You met Robin Schulz. Hij schrijft, de onlangs overleden artiest heb ik eigenlijk pas bij zijn overlijden leren kennen. Maar wat een talent. En deze banger is precies wat we hier nodig hebben. Nou Richard, speciaal en voor jouw collega's is hier dan Oliver Tree, Miss You.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Alan Clark, Father and Friend. Ja, afgelopen vrijdag ging door storm, regen, donder en bliksem het concert in Caprera niet door. Gelukkig is er inmiddels een nieuwe datum gevonden voor fans, liefhebbers en andere bezoekers. Son Mieux, die probeert het 13 augustus nog een keer. In het tweede uur zometeen het hoogste lied, maar eerst is het tijd voor diezelfde Son Mieux.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: De sores van Chris Brown gaat voort en het riedeltje van ver.

Elton John, Nikita. En daarvoor de 3J's. Dit is zo'n dag. Ja, en fijn dat je luistert naar Haarlem Luncht. En welkom hier op je favoriete regionale zender 105. Nog 1 uurtje extra lunchen. Een uurtje extra genieten van de zon. Of toch nog een blokje om voor je naar heinde en verre vertrekt. Omdat je hier goed zit. Straks is het tijd voor het riedeltje van ver. Op verzoek een plaat uit verre oorden, onontgonnen gebieden en onbekende bestemmingen. Het kan van alles zijn. Litouwen, Libanon, Liberië of Limburg. Heb jij iets met, ja, uit die uithoek of windstreek? En liever nog ook iets met een nummer? Laat het even weten via de app. Deze week vertrekt de NS-bus richting Noorwegen. Welke tektonische en mythologische plaat? Ik laat het je zo meteen horen.

Eddie Money en Ronnie Spector, Take Me Home Tonight. Ja, en dan is het tijd voor het Riedeltje van Ver. Een plaat uit verre oorden en onontgonnen gebieden. Op muzikaal gebied dan. Deze week reizen we af of eerder op naar Noorwegen. Het land van de Vikingen, Fjorden, Haaland en Varikjau. Een Noorse stoofpot, heb ik mij laten vertellen. Het verzoek is ingezonden door Ingeborg uit Spaarndam. Ingeborg was in 2008 in Noorwegen toen dit nummer uitkwam. Maria Mena, All This Time. Ze beschrijft het als een heerlijke, nostalgische droom. En aankomende vrijdag... was helemaal geen tongbreker. Aankomende vrijdag vertrekt ze met haar gezin die kant op en wil alvast in de stemming komen. Ingeborg, ik snap het helemaal en dat gaan we regelen. Wil jij nou zelf ook een riedeltje van ver hier op de radio bij Haarlem 105? Dat kan. Stuur je verzoek naar 06 105 105 38. Maar eerst tijd voor Maria Mena.

0: Jason Mraz, I'm Yours. Ja, en dan is het zometeen alweer tijd voor het half uur journaal. Dus dat is heel erg leuk, daar gaan we kijken naar uit. Maar zometeen hoor je Chris Brown, een artiest met een smet. Dat mag je gerust zeggen. Verschillende mishandelingen, waaronder Rihanna. Mentale problemen, vechtpartijen, maar het einde is nog niet in zicht. In de zomer van 2020 heeft zijn hond een vrouw ernstig letsel toegedaan. Gisteren besloot de rechtbank dat Brown de vrouw een schamele $13 miljoen verschuldigd is. Die gifbeker moet leeg, zou je dan maar zeggen. Straks hoor je hem samen met het hoogste lied, maar eerst muziek uit onze contraien. Dennis.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Met Today.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. Een jongen raakte gistermiddag met zijn voet bekneld in het wiel van een fatbike. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op het Franshalsplein in Haarlem-Noord. Door de hulpverlening was het verkeer in de richting van de Schotenweg tijdelijk gestremd. De jongen zat achter op de fatbike toen zijn voet tussen het wiel terechtkwam. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. De brandweer moest de jongen bevrijden. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. De gemeente Heemstede onderzoekt de mogelijkheid voor een opvanglocatie bij de Krukiusbruggen. De beoogde locatie is het weiland bij de bruggen. De bedoeling is dat er dan opvang komt voor ongeveer 160 asielzoekers. Voor omwonenden werd een eerste inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis. Men kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele bezwaren te uiten. Veel omwonenden lieten merken geïrriteerd te zijn over de plannen. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. De bijeenkomst was bedoeld om te informeren in een vroeg stadium. Half augustus wil de gemeente Heemstede verder praten met de bewoners. In de schuur in Haarlem staat vandaag Keti Koti centraal. Keti Koti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Keti Koti door en de toegang is gratis. En dan het weer nog. Het wordt zomers weer met veel zon en maximaal 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
2: Straks het hoogste lied, maar eerst David Guetta, A Better World.

Ja. Wie heeft het hoogste lied? Dat gaan we nu spelen. Bij Haarlem 105 mag je af en toe ook een nostalgisch loopje door het verleden maken. Met het hoogste lied. Een eenvoudig concept. Twee platen. Één week uit de top 40 uit een bepaald jaar. En aan jou... aan jou de schone taak om te raden welk lied op dat moment hoger op de ranglijst stond. Niet uiteindelijk, maar toen, in die week. En deze keer dalen we af naar het jaar 2003. Week 24, 9 tot en met 15 juni. Weet je nog, het jaar dat Idols Nederland een eerste winnaar krijgt. Jamai Lohman. Maar ja, eerst dus die schone taak aan jou. Welke van de volgende twee stond er nou hoger?

Craig David en Sting, Rise and Fall. Ja, en daarvoor hoorde je natuurlijk Summer Jam van de Underground Project. Uit het jaar 2003. Uit die hitlijst 2003, kunt u nog herinneren, het jaar dat Colin Powell, Amerikaans minister van Defensie, bewijs levert voor de aanwezigheid van Weapons of Mass Destruction en Amerika Irak binnenvalt. Die Weapons of Mass Destruction zijn nog steeds niet gevonden. 2003, het jaar dat het SARS-virus de wereld overvloog met veel doden tot gevolg. 2003, het jaar dat de Columbia Space Shuttle bij terugkeer op aarde ontplofte en alle inzittenden overleden. Maar 2003 was ook het jaar dat Finding Nemo uitkwam, prinses Amalia werd geboren en Roger Federer zijn eerste Grand Slam titel op Wimbledon won. Zo kan het ook. Maar ja, het allerbelangrijkste natuurlijk, de uitslag. De uitslag van het hoogste lied. En degene die er als eerste bij was, dat was Engel. Die zei Summer Jam van de Underground Project. En dat is helemaal goed. Engel gokte wel. Die zei, hij had nog nooit van Craig David of Sting gehoord. Engel, het is nooit te laat om te leren. Summer Jam stond in die hitlijst op nummer 1. En Craig David en Sting bevonden zich op een 9e plek. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar Summer Jam is voor mij nog steeds het ei van de allerbeste zomerliedjes die ooit zijn gemaakt. Bij de eerste klanken zit ik al aan de mojito. We gaan door naar Mama's Gun en Joy.

Long Train Running van de Doobie Brothers. En nu Kaiser Chiefs met Ruby. Altijd lekker. Er mag nog heel even met die lunch. Er mag gesprongen worden.

0: Dat was de lunch voor deze keer. De broodtrommel mag je opbergen. En het is bijna 5 uur, bijna vrij. Tot je weer vrij bent, hoor je hier op Haarlem 105 non-stop muziek. En om 5 zijn we bij je terug met Haarlem Vandaag. Het Haarlemse actualiteitsprogramma om op de hoogte te blijven van deze waanzinnig mooie regio. Elke woensdag met Aiko Letchert. Wat mij betreft, tot ziens, salut en tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. Schiphol heeft bekendgemaakt welke bedrijven voortaan de bagage gaan afhandelen. De luchthaven moet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal grondafhandelaars halveren. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, Denata en Vigo. De nieuwe contracten hebben een geschatte waarde van 2,6 miljard euro. Het is niet de bedoeling dat werknemers die bij de andere drie bedrijven werken hun baan kwijtraken. Zij krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Vakbond FNV laat weten erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. De nieuwe situatie moet leiden tot minder werkdruk en betere roosters. Een jongen raakte gistermiddag met zijn voet bekneld in het wiel van een fatbike. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op het Franshalsplein in Haarlem-Noord. Door de hulpverlening was het verkeer in de richting van de Schotenberg tijdelijk gestremd. De jongen zat achter op de fatbike toen zijn voet tussen het wiel terechtkwam. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. De brandweer moest de jongen bevrijden. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. In de schuur in Haarlem staat vandaag Ketikoti centraal. Ketikoti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Ketikoti door en de toegang is gratis. En dan het weer nog. Het wordt zomers weer met veel zon en maximaal 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty-Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij Akersloot heb je 10 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Schiphol heeft bekendgemaakt welke bedrijven voortaan de bagage gaan afhandelen. De luchthaven moet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal grondafhandelaars halveren. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, Denata en Vigo. De nieuwe contracten hebben een geschatte waarde van 2,6 miljard euro. Het is niet de bedoeling dat werknemers die bij de andere drie bedrijven werken hun baan kwijtraken. Zij krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Vakbond FNV laat weten erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. De nieuwe situatie moet leiden tot minder werkdruk en betere roosters. In de schuur in Haarlem staat vandaag Keti Koti centraal. Keti Koti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Keti Koti door en de toegang is gratis. En dan het weer nog. Het wordt zomers weer met veel zon en maximaal 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op en het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A9, of liever gezegd staat het stil op de A9 naar Alkmaar. Tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer heb je 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Ongeluk is gebeurd op de rijbaan van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot levert dat 1 uur vertraging op. En daar zijn de 2 linker rijstroken voor afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. De gemeente Heemstede onderzoekt de mogelijkheid voor een opvanglocatie bij de Krukiusbruggen. De beoogde locatie is het weiland bij de bruggen. De bedoeling is dat er dan opvang komt voor ongeveer 160 asielzoekers. Voor omwonenden werd een eerste inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis. Men kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele bezwaren te uiten. Veel omwonenden lieten merken geïrriteerd te zijn over de plannen. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. De bijeenkomst was bedoeld om te informeren in een vroeg stadium. Half augustus wil de gemeente Heemstede verder praten met de bewoners. Een jongen raakte gistermiddag met zijn voet bekneld in het wiel van een fatbike. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op het Franshalsplein in Haarlem-Noord. Door de hulpverlening was het verkeer in de richting van de Schotenweg tijdelijk gestremd. De jongen zat achter op de fatbike toen zijn voet tussen het wiel terechtkwam. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. De brandweer moest de jongen bevrijden. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. In de schuur in Haarlem staat vandaag Ketikoti centraal. Ketikoti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Ketikoti door en de toegang is gratis.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op overheidsinstanties de vlag wordt gehezen ter ere van Ketikoti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die herdenking werd bijgewoond door vele honderden mensen. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Bij die brand kwamen zeker 5 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. En in een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Mogelijk worden ze uit de kerk gezet. Het weer, zon en wolken met in het noordwesten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen gaat in de loop van de dag regenen.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland heb je vooral vertraging op de A9. Daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam voor het knooppunt Burgerveen. 20 minuten extra. Dat komt door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Andere kant op, tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, doe je er ook 20 minuten langer over. Dan de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Een uur extra door een ongeluk. In beide richtingen zijn 2 rijstroken dicht. En daarom heb je richting Alkmaar ook een uur vertraging tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 5:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op de A9, maar ik begin met de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep doe je er 3 kwartier langer over. De A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Vels en knooppunt Kooimeer 1 uur extra. En de andere kant op tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heb je ook 1 uur vertraging. Beide richtingen zijn daar 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Dan op de A10 Zuid naar de A10 Noord via de Zeeburger Tunnel tussen Buitenveldert en Durgedam. 20 minuten vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goed dat je luistert naar Haarlem Vandaag. Tot 7 uur bij je met het laatste nieuws. En lekkere muziek heb ik ook voor je. Deze is origineel van de White Stripes. Maar hier zijn ze. 7 Nation Army.

Hello Black, Seven Nations Army, hier op 105. Goed dat je luistert. Ik ben bij je tot 7 uur om je bij te praten over alles wat er aan de hand is in de regio. En dat betekent natuurlijk dat ik even aandacht ga besteden aan de Haarlemse Honkbalweek. Want ja, daar zitten we op dit moment middenin. Ja, als we toch niet meer voor het Nederlands voetbalelftal kunnen juichen, dan doen we dat wel voor het Nederlandse honkbalelftal wat deelneemt. Elftal? Is het een elftal? Nou ja, de Nederlandse honkbaldelegatie die hier speelt in Haarlem. En het gaat eigenlijk best wel goed. Ik zie op een soort, lijstje, zie ik dat Italië staat bovenaan en de Netherlands die staan daaronder. Dus misschien kunnen we nog iets winnen, ik weet het niet. Straks maar eens even bellen met de voorzitter van de Haarlemse Honkbalclub, Honkbalweek, Peter, die ons daar alles over kan vertellen. Strakjes ook hier in de studio, als het even mee zit, Louise van Zetten. Het is namelijk zo, de gemeente Haarlem heeft het plan opgevat om de flat aan de Zeilweg, de zogenaamde horrorflat, op te kopen, of om die te gaan kopen, om het vervolgens weer te verhuren aan het COA, om er een AZC van te maken. Zul je misschien denken, ja, waarom kan dat niet gewoon geregeld worden met de eigenaar van de flat? Ja, daar zitten allerlei hele ingewikkelde constructies omheen. Dus dat werd een beetje lastig. Dus toen zei de gemeente, nou, misschien moeten we het maar gewoon zelf gaan doen. Er zijn een hele hoop partijen, of een aantal partijen, die vinden dat een prima plan. Van hun komt het idee ook. Maar er is ook een partij die vindt dat iets minder goed. En dat is onder andere de VVD, maar ook Hart van Haarlem. Nou ja, daar is Louise natuurlijk van. Dus ik heb haar even uitgenodigd hier in de studio. En misschien heb ik er nog iemand naast. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Louise van Zetten zo meteen straks in de studio. Verder natuurlijk nog heel even terugblikken op een gesprek wat ik heb gevoerd met Shakira, over de zomervakantie, want die komt er natuurlijk ook aan. En als het even mee zit, spreek ik Bas nog even. Die is vandaag op pad gegaan met zijn camera om een verslag te maken van de viering van Ketty Kotti vandaag. Ja, ja, het is zover. Vandaag vieren we het feit dat de chains gebroken zijn en dat we geen slavernij meer hebben hier in Suriname, dat soort die hoeken. Alright, dat even over nu en een beetje een soort ja, wat is het, een soort lijstje met dingen die je kunt verwachten. Als ik even iets verder kijk, 3 juli, over een paar dagen kunnen we nog iets verwachten. Dan komt Confessions 2 uit, het gloednieuwe album van Madonna. Het is alweer het 15e studioalbum van de Queen of Pop. Met nieuwe muziek erop. We zijn allemaal wel heel benieuwd. Ik heb begrepen dat er iets op TikTok aan de hand is. Wat binnenkort uit zal gaan. Nou ja. Wij duiken nog even naar een nummer van echt jaren geleden. Madonna, La Isla Bonita. Hier op Haarlem 105.

0: We zitten midden in het allergrootste honkbal-event van Europa. Van 26 juni tot en met 4 juli. Dat is dus, ja, daar zitten we midden in. Wordt er internationaal tophonkbal gespeeld. In het Pimelier-stadion hier in Haarlem natuurlijk. En volgens mij in het stadion op dit moment de voorzitter van de Haarlemse Honkbalweek, Peter. Peter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Of goedemiddag moet ik eigenlijk zeggen.
1: Het is een...
0: ik doe gewoon mee. Hartstikke leuk.
1: Ja, ja.
0: Hey, jij zit in het stadion, begrijp ik op het moment.
1: Ja, dit is, heet dat niet, participerende journalistiek.
0: Zeker.
1: Live verslag doen vanaf de tribune.
0: Live verslag vanaf de tribune. Peter, vertel.
1: Nou, het is zon over grote. Ja, er stond nog een publiek langs. We kijken nu naar Curaçao tegen de International Global Trotters. Met een stand van 4-0 voor Curaçao.
0: Oh, netjes.
1: En dit is de middagwedstrijd. En vanavond hebben we het treffen tussen het Nederlands team, het Kingdom of the Netherlands en Jack hier. En dan, dan zitten de hele voorronde zit erop. En weten we straks wie er nummer 1, 2, 3, 4, 5 en 6 zijn. Alhoewel we het eerlijk gezegd nu al voor 1 en 2 weten we het al. Italië eindigt in de poolfase op de eerste plek. En Nederland op de tweede plaats. Dat is al zeker, ongeacht de uitslag van vanavond.
0: Okay.
1: En dat betekent dat we morgenavond de eerste halve finale, waarin beslist gaat worden wie er zaterdag in de finale staat. En de eerste halve finale is dus tussen Nederland en Italië.
0: Jeetje, wat spannend.
1: Om 7:30. Ja.
0: Jemig.
1: Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja?
1: Ja, daar zijn we heel blij mee, want het is Nederland-Italië is wat in het voetbal Nederland-Duitsland was.
0: Oeh.
1: Helemaal niet meer helemaal zoals vroeger, maar...
0: Nee, maar dan hebben we er een beetje gevoel bij, ja.
1: Ja, dat zijn de aasrivalen. En de eerste keer dat ze elkaar tegen elkaar speelden in de reguliere fase was afgelopen zaterdag. Die won Italië met 2-0.
0: Ja, ik zie het, ja.
1: Dus nu kan Nederland morgenavond wraak nemen. En als ze winnen, dan staan ze rechtstreeks in de finale zaterdagmiddag om 3:00. En als ze verliezen, dan gaan ze in de herkansing op vrijdagavond. Dan speelt Nederland, zou dan dus weer spelen. En dan is het waarschijnlijk, nog niet helemaal zeker, maar of Chinese Taipei of Curaçao.
0: Nou, Nederland-Curaçao zou toch ook wel fantastisch zijn?
1: Ja,
0: een heel mooi affiche.
1: Gisteravond gehad in een bijna uitverkocht huis.
0: Ja, dat geloof ik,
1: was,
0: ja.
1: Was een hele mooie wedstrijd. 6-4 gewonnen door Nederland. Met een van Curaçao, een Grand Slam homerun. Dus dat wil zeggen, alle honken bezet en dan de bal eruit slaan. Ja, dan heb je bij honkbal met één klap 4 punten.
0: Ja, volle bak. Dan komt iedereen binnen natuurlijk. Ja, fantastisch.
1: Ja, klopt.
0: Hey, merk je er nou ook iets van dat Nederland uit het WK ligt? Dat er dan opeens weer wat meer aandacht is voor de honkbalweek?
1: Was er een WK?
0: Precies, kijk, dat is het enige juiste antwoord.
1: Jongens, Oranje speelt hier, hè?
0: Ja.
1: Wij hebben Oranje en Curaçao gewoon nog op het veld staan.
0: Kijk, heel goed, heel goed. Maar merk je er wat van, of niet?
1: Nee.
0: Niet per se.
1: Nee. Ik denk dat, enerzijds omdat we natuurlijk met het tijdsverschil zaten, dus de meeste wedstrijden zaten ons voorlopig in de weg.
0: Ja.
1: En anderzijds hebben we een hele harde kern, echt honkballiefhebbers. Ja, die geven onder alle omstandigheden de voorkeur aan honkbal.
0: Ja, tuurlijk.
1: En er was, zoals ik al zei, er was tijd genoeg om eerst honkbal te kijken en dan toch nog een nachtwedstrijdje voetbal. Natuurlijk hebben velen dat gedaan. Dat zien we wel aan de dikke oogjes morgens. dus iedereen kijkt nu wat helderder.
0: Nou ja, dat is ook belangrijk. Kun je tenminste zien wie er allemaal spelen, hè?
1: Maar ja, zo is dat. En het is hier hartstikke leuk. We hebben lekker eten. We hebben goede muzikanten. Veel Haarlemse bandjes.
0: Ja, leuk.
1: Die na de avondwedstrijd optreden. Wat DJ's. Leuk entertainment. Een hele e-zone. Met allemaal digitale spelletjes op honkbal gebaseerd voor de jeugd.
0: Nice.
1: Dus het is een groot scherm in de fanzone. We hadden nog heel even het idee dat we daar dan misschien Nederland-Canada op mochten uitzenden zaterdag. Ja.
0: Maar goed, hoeft niet.
1: Helaas,
0: pindaboter. Niks aan te doen.
1: Ja.
0: Hey, hoe groot is de kans? Want ik lees ook Nederland. Die heeft natuurlijk al een x-aantal keer gewonnen. Hè? Dus de honkbalweek. Hoe groot is de kans dat we dat dit jaar weer met de beker naar huis kunnen?
1: Nou ja, ze zijn tweede geworden.
0: Ja.
1: Italië is het meest constante team op dit moment. Dat is ook het enige team waar Nederland van verloren heeft.
0: Ja.
1: Dus er is zeker een goede kans. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat er is geen één land dat niet een wedstrijd gewonnen heeft. Dus ze kunnen allemaal van elkaar winnen.
0: Oh ja.
1: Want Italië leek op een ongeslagen status af te steven, maar verloor verrassend van Chinese Taipei vanmorgen met 6-4.
0: Jeetje ook.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, dus daar is op voorhand is er nog niks van te zeggen wie het zo meteen gaat worden.
0: Dus ook kijken. Italië kan gewoon verliezen nog?
1: Ja, ook Italië kan verliezen.
0: Wauw, nou ja.
1: In honkbal is alles mogelijk.
0: In honkbal is alles mogelijk. Nou ja, dat merk je maar weer. En ja, nog één keer, want de finale, wanneer is die ook weer?
1: De finale is zaterdagmiddag om 3:00.
0: Zaterdagmiddag 3:00. Kunnen we er nog heen? Ja. Of is het alleen maar label uitverkocht?
1: Ja, nee, kijk, doordat we nu de poolfase afronden, en er zijn genoeg mensen die wachten eventjes af, wat doet Nederland? Want dan weet ik wanneer ze spelen. Nou, dat is definitief. Nederland speelt morgenavond tegen Italië. Mm-hmm. Dus daar zijn nog kaarten voor de zij die afgepakt hebben. Ja. De finale dag die loopt al wel een stuk harder. Daar waren al veel meer kaarten voor verkocht in de voorverkoop. Maar daar is ook nog plek en we hebben ook vrijdag nog plek. Dus als je echt nog even wil meesmullen van die heerlijke Haarlemse honkbalweek, dan kan dat nog 3 dagen. Morgen, overmorgen en zaterdag.
0: Hey, en ik hoor je zeggen, hè, dat we hebben natuurlijk een flinke harde kern honkballiefhebbers. Maar ja, goed, ja. Hè, we maakten al even een beetje een geintje over het WK natuurlijk. Hè. Nederland is wel echt een voetballand. Lukt het een beetje om dat honkbal populair te krijgen met elkaar?
1: Ja, dat is moeilijk. Het is een eeuwige uitdaging voor kleine sporten. Hè. Honk en softbal, dat zit in één bond. En dat telt gezamenlijk zo'n 18.000 leden. Dan ben je in Nederland echt wel een wat kleinere bond. Yeah. Ja, al die bonden hebben het lastig, omdat er is zoveel alternatief aanbod. Met ook de computerspelletjes en allerlei andere vormen van sports en bewegen. Sporten die we 20, 30 jaar geleden helemaal niet kenden. Hè. Zoals het freerunnen, skateboarden, wat er ook olympisch is. En breakdance is olympisch.
0: Breakdance, olympisch.
1: Dus je hebt heel veel alternatieven voor jeugd en voor ouderen om uit te kiezen. Op dit moment zie je een enorme, bijna onverklaarbare toename van het hardlopen en wandelen. En honkbal moet daar zijn plekje nog steeds in zien af te dwingen. En dan heeft het een beetje als nadeel dat het is best een technische sport is. We hebben hier ook wel mensen die voor het eerst komen. En die beginnen we dan echt even met wat basisregels uit te leggen. Want dat maakt het gewoon een stuk leuker om te kijken.
0: Ja, dan weet je wat je ziet.
1: Ja, dan weet je wat je ziet. En anders denken ze, ja, ik zit naar cricket te kijken waarbij ze vierkantjes lopen in plaats van streepjes.
0: Ja.
1: Maar ze gaan wel rennen. Er is een bal geraakt, dus iedereen gaat rennen.
0: Oh, er gebeurt wat.
1: Systeem in.
0: Wat?
1: Ja, daar zit echt een systeem in. En wij zijn te allen tijden bereid om dat uit te leggen, dat systeem, aan bezoekers.
0: Oké, ja. Want wat is voor jou, want ik hoor super veel enthousiasme. Wat is het allermooiste aan honkbal voor jou?
1: Dat is als je aan de honkbalweek en het honkbal, de sfeer.
0: Ja.
1: Gewoon de gezelligheid, de lol, de... nooit rottigheid, geen aardigheid. Iedereen zit op elkaar. Dat maakt allemaal een bal uit. Lekker een koelboxje mee. Wat drinken bij ons. Wat eten bij ons. Nee, helemaal goed. Aan honkbal zelf, als je het wat meer vanuit de technische kant bekijkt. Ja. Ik vind honkbal een prachtig voorbeeld van een mooie verhouding tussen individuele prestatie leveren. Als je aan slag staat, dan moet je het echt zelf doen. Ben jij degene die het moet doen. Verdedigend kun je niet zonder elkaar. Moet je het alleen, verdedigend, moet je het samen.
0: Oh.
1: Dat vind ik heel mooi aan het honkbal en het softbal. Dat je die combinatie hebt. Je kan alleen schitteren, maar je kan het nooit alleen winnen.
0: Kijk, dit klinkt sowieso als een hele mooie levensles. Je kunt alleen schitteren, maar alleen winnen kan niet.
1: Klopt.
0: Nou, geweldig. Ja. Hey Peter, ik ga je niet langer meer van je wedstrijd afhouden. Want je begint straks allerlei dingen te missen. Dat moeten we niet hebben. Ik wens je ongelooflijk veel succes. Heel veel plezier. En schreeuw die Nederlanders ook maar een beetje naar de winst. Want Italië natuurlijk best wel knap. Hartstikke leuk. Maar we zijn toch een beetje chauvinistisch wel, hè?
1: Een beetje boel, hè?
0: Een beetje boel, hè? All right. Hey Peter, dankjewel. Fijne avond.
1: Dankjewel. Hoi.

0: Ben Umbrella.
1: Zo is het. Umbrella was van Rihanna. En natuurlijk gecoverd door de Baseballs. Alles in het kader van de Haarlemse honkbalweek. Daarnet gesproken met Peter, die ons helemaal bijgepraat heeft over de edele honkbalsport. Alleen kun je shinen, maar samen kun je winnen. Wij gaan naar het nieuws van 5:30.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. Schiphol heeft bekendgemaakt welke bedrijven voortaan de bagage gaan afhandelen. De luchthaven moet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal grondafhandelaars halveren. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, Denata en Vigo. De nieuwe contracten hebben een geschatte waarde van 2,6 miljard euro. Het is niet de bedoeling dat werknemers die bij de andere drie bedrijven werken hun baan kwijtraken. Zij krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Vakbond FNV laat weten erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. De nieuwe situatie moet leiden tot minder werkdruk en betere roosters. De gemeente Heemstede onderzoekt de mogelijkheid voor een opvanglocatie bij de Krukiusbruggen. De beoogde locatie is het weiland bij de bruggen. De bedoeling is dat er dan opvang komt voor ongeveer 160 asielzoekers. Voor omwonenden werd een eerste inloopbijeenkomst gehouden in het raadhuis. Men kreeg de mogelijkheid om vragen te stellen en eventuele bezwaren te uiten. Veel omwonenden lieten merken geïrriteerd te zijn over de plannen. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen. De bijeenkomst was bedoeld om te informeren in een vroeg stadium. 5 augustus wil de gemeente Heemstede verder praten met de bewoners. In de schuur in Haarlem staat vandaag Ketikoti centraal. Ketikoti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 4:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Ketikoti door en de toegang is gratis.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem. Het vuur ontstond vanochtend op de begane grond van een flatgebouw van 10 verdiepingen. Zeker 5 mensen kwamen om het leven. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Ketikoti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Goed nieuws voor de mensen in de file op de A9. Richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer nog 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is in beide richtingen weer vrij. En de andere kant op richting Amstelveen levert dat tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot nog 10 minuten vertraging op. Dan op de N208 van Sassenheim naar Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 3 kilometer. Dan is de vertraging 20 minuten. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
1: Ja, met zometeen Louise van Zet hier in de uitzending om te praten over het plan om van de Zeilweg Flat een AZC te maken. Dit is Ed Sheeran, A-Team.

Zometeen hier in de uitzending Louise van Zetten om te praten over het voornemen van de gemeente om het, ze noemen het wel de horrorflat aan de Zijlweg te gaan kopen om daar uiteindelijk een AZC van te realiseren. Doen we zometeen na Brighter Days van Emily Sandé.

0: Er staat een flat. Een flat aan de Zijlweg 245. En die flat die wordt ook wel horrorflat genoemd. We kennen hem misschien wel zo daar op dat hoekje bij in Holland. Zo daar, dat kruispunt. Het is al een tijdje in de maak om dat een AZC te laten worden. Nu zijn er onderhandelingen geweest tussen beleggingskantoor Egeria. Want van dat kantoor is die flat. Mm-hmm. En het COA om te kijken of daar niet een soort... of dat niet verkocht kan worden. Maar dat duurt maar en dat lukt maar niet. Die onderhandelingen zijn stuk gelopen. En nu zegt de gemeente Haarlem... Hey, maar weet je wat wij dan gaan doen? Dan gaan wij zelf die flat kopen en dan verhuren we het aan het COA. En dan hebben wij een flat die we dan kunnen verhuren... om daar een AZC uiteindelijk van te maken. Louise van Zetten, Hart van Haarlem, welkom.
1: Ja, leuk dat ik er ben.
0: Leuk dat je er bent. Dit is een verrassing voor jullie?
1: Dat die flat werd aangekocht.
0: Ja.
1: We hadden natuurlijk wel begrepen dat er grote problemen waren tussen het COA en Nigeria om tot een overeenstemming te komen. Ja. Maar we kregen die kaderbrief, dat is in feite een soort voorjaarsnota. En daar staat een beetje de financiële kaders in van de gemeente. En dat tot mijn verrassing dat wij zelf van plan waren om die flat te kopen. Maar het bedrag stond er niet bij. Ja, logisch, want de koop is nog niet gesloten. Nee. Maar dan krijg je zo'n PM, hè, pro memori post, van nou ja, we zullen wel zien.
0: Ja.
1: Ja, en dan werd je natuurlijk wel alert. Denk van ja, wat gaan we hier eigenlijk uitgeven? En wat gaan we nu ineens kopen?
0: Ja, en dan zit je opeens met een flat.
1: Nou ja, kijk, dat je de flat, ja, inderdaad, dan heb je een flat.
0: Heb je een flat?
1: Waar je, en dan
0: een
1: kan je zeggen
0: flat.
1: Nou ja, het is ook een horrorflat, dus je kan natuurlijk niet zomaar daar, nieuwe mensen in gaan stoppen. Maar daar komen natuurlijk allemaal problemen bij. Hè? Want het gaat natuurlijk eerst al over...

0: En ja, we kennen de gemeente Haarlem niet als een heel goed huisbaas.
1: Nee.
0: Nee, dus dan kijk maar naar de Egelantier, dat is ons bezit, is dat helemaal te verkrotten.
1: Ja, daar is, of, daar is vrij weinig van over.
0: Ja, of kijk naar de buitenkant van de Verweihal. Nou, het stadhuis, daar is wel wat aan gedaan, maar er hingen ook nog niet zo lang geleden waren allerlei houten kozijnen verrot.
1: Dus wat doet de gemeente zichzelf aan dan?
0: Nou, dat is de zorg natuurlijk van Hart voor Haarlem. Waar gaan we aan beginnen? Het enige argument is natuurlijk van... we weten zeker dat het COA een goede prijs gaat betalen als het van ons gaan huren. Mm. Maar er kleeft zoveel nadelen aan. Dat ik toch wel een beetje bezorgd ben geworden. En wat ik natuurlijk ook niet echt prettig vind, dat het een verrassing is bij zo'n kadernota.
1: Ja.
0: Dat je ineens denkt van, god, wat lezen we hier nou? Wat gaan we nu eens doen? Ik had toch wel eerst gedacht van, misschien hadden we daar eerst even over kunnen praten.
1: Dus procedureel rammelt het een klein beetje, hoor ik. Het is nog maar de vraag of dat het beste idee is. Waarom? Waarom doen we dit? Waarom eigenlijk?
0: Kijk, wij dragen graag uit, het nieuwe stadsbestuur ook, dat wij de spreidingswet willen uitvoeren.
1: Ja,
0: ja, als je de spreidingswet wil uitvoeren, dat betekent dat je toch eigenlijk een paar vaste locaties moet hebben. Want nu zit een groot gedeelte natuurlijk op die asielboten in Spaarne.
1: Ja.
0: We zitten in de Bijnershal zitten mensen, dat is allemaal noodopvang. En uiteindelijk gaat het om duurzame opvang. He, dat mensen in principe goed worden opgevangen. En die flat is door de gemeenteraad al jaren geleden aangewezen dat eventueel wel een locatie zou kunnen zijn.
1: Nou ja, en snap ik ergens ook wel. Het is een flink gebouw, dus prima locatie.
0: Precies.
1: Dicht bij het centrum. En
0: ja.
1: We hebben allebei uitvalsbasis. Je bent er zo.
0: Super. Ja, ook niet heel veel bewoning eromheen,
1: nee,
0: maar dan
1: precies.
0: Net wel genoeg.
1: Net voldoende om. Dus
0: precies.
1: Op zich, ik snap heel goed dat men denkt van, nou, dat is best een
0: ja, dat
1: best
0: is wel, dat plek. Zou, als je dan toch een AZC wil hebben, zou dat geen gekke plek zijn.
1: Ja, want we hebben nu wel de Meester Lottelaan.
0: Nou, de Meester Lottelaan is natuurlijk helemaal geen goede plek.
1: Nee, die zit, nou ja, als we dit allemaal naast elkaar zetten, dat is niet wat de Meester Lottelaan. Die zit midden in bewoonde wereld, zeg maar.
0: Nou ja, je zit natuurlijk op de bosrand.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk toch een onveilig gevoel kan geven.
1: Ja.
0: Voor heel veel mensen die er echt langs moeten, omdat er geen andere weg is. En het is gewoon een kantoorflat waar je de ramen niet eens kan open doen. Dus je begrijpt, met die hitte van afgelopen week, die mensen die werden natuurlijk helemaal gek daarbinnen. En die zaten natuurlijk allemaal buiten.
1: Tuurlijk.
0: En de buren, waar toch wel veel wat oudere mensen wonen in een flat, die altijd heel mooi en rustig woonden. Ja, die hebben natuurlijk veel geluidsoverlast.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft is het natuurlijk niet ideaal. En dat is ook nog niet voor elkaar, hè? Want er zit geen woonbestemming. Het is een kantoorpand.
1: Ja, dat zeg
0: het
1: je.
0: Moet verbouwd worden.
1: Ja.
0: Er zit geen woonbestemming op. Dus ja, daar kleven ook allerlei problemen aan.
1: Dus ook daar zeg je, nou, de gemeente die heeft daar weer iets bedacht. Het is niet helemaal goed uitgevoerd.
0: Het is inderdaad nog niet uitgevoerd.
1: Nee.
0: Maar je ziet gewoon, die spreidingswet zet allerlei gemeentes, alle gemeentes in Nederland onder druk om tot een oplossing te komen. En heb je natuurlijk pech in Haarlem. Haarlem is gewoon een hele dure gemeente waar heel veel mensen gewoon niet kunnen wonen.
1: Ja.
0: En dan heb je die locaties. Ja, daar moet je dus wat mee doen om aan die wet te voldoen.
1: Nu moet er binnenkort natuurlijk ook over gesproken worden. Want ja, uiteindelijk moet men het er wel mee eens worden, toch? Met de wel of niet aankoop van die zeilweg.
0: Nou ja, we hebben budgetrecht, dus wij gaan over het geld.
1: Precies.
0: En de zorg is natuurlijk, omdat wij hebben gezien, die Meester Lottelaan is gekocht door het COA voor een idioot hoog bedrag.
1: Hmm.
0: 15 miljoen voor die kantoorflat. En dat was echt gewoon de hoofdprijs. En nu ben ik toch wel een beetje bezorgd dat wij... Ja, omdat de Egeria weet natuurlijk wat er betaald is voor die Meester Lottelaan. Die hebben natuurlijk een machtsmiddel of onderhandelingspositie.
1: Ja.
0: Dat wij echt veel meer gaan betalen dan uiteindelijk het gebouw waard is.
1: Mm. Dus daar zit een angst.
0: Wij gaan over het geld.
1: Zorg.
0: Ja, daar zit een grote zorg.
1: Ja.
0: En natuurlijk, en dan is de tweede zorg. De gemeente Haarlem als...
1: Dus we hebben geld,
0: als huisbaas.
1: We hebben gemeente Haarlem als huisbaas. We hebben het pand aan zich, wat natuurlijk van alles nog wat mankeert. Waar nog van veel moet gebeuren. Een hele hoop mitsen en maren.
0: Nou, dat is wel zeker.
1: Dat is een understatement misschien.
0: Ah, ja, dat is natuurlijk wel weer... dat is natuurlijk wel interessant. Kijk, ik kan wel begrijpen, want de VVD heeft een amendement gemaakt...
1: Mm.
0: Die zijn heel erg tegen dat de gemeente het aankoopt.
1: Ja.
0: Nou, wat je kan zeggen, wat het voordeel is als de gemeente het aankoopt, dat wij de regie hebben.
1: Ja.
0: Kijk, als die mensen eruit gaan, of als er geen asielzoekers meer komen, of

0: weinig, dan kan je, is het jouw flat en zou je het weer kunnen verkopen.
1: Ja.
0: Terwijl als
1: het kan
0: wij,
1: ook een investering zijn.
0: Het,
1: in dat
0: het is, wat dat betreft is het natuurlijk kan het een strategische investering zijn.
1: Absoluut.
0: En zo kan je het ook bekijken. Ja. Dus ik kan begrijpen dat daarover gesproken is. Want met die Meester Lottelaan, die investering is gedaan door het COA. Dus die zijn daar de baas.
1: Ja.
0: Ja, wij zijn de baas over de bestemming, die ook nog niet in orde is. Maar daar heb je natuurlijk eigenlijk niks meer over te zeggen.
1: Nee.
0: En als het je eigen pand is, heb je er wel wat over te zeggen. Dat is dus het voordeel.
1: Hoe staat Hart van Haarlem hierin?
0: Nou, ik vind dat voordat wij hiermee akkoord gaan met een PM-post, waar niet duidelijk is wat voor geld ermee gepaard gaat, ga ik hier niet mee akkoord nemen. Want dan zou ik wel even een goed onderbouwd voorstel willen zien van dit college.
1: Eerst even een beter verhaal.
0: Vind ik zeker.
1: Ja.
0: Dit is echt een slecht verhaal.
1: Wanneer gaan we dit krijgen?
0: Nou kijk, morgen hebben we de laatste vergadering over de financiën. Ja. Het kadernota. En dan is het reces. Dus ik hoop dit weekend toch wel uit Haarlem te vertrekken. En dan
1: op begin... reis of zo, hè? Toch
0: nou,
1: niet definitief, hè?
0: Nou ja, we gaan natuurlijk. Nou ja, we krijgen natuurlijk ook een. We hebben toch ook wel een vakantietje verdiend, hè?
1: Ja, natuurlijk. Kom
0: vind ik wel, mag wel, hè?
1: Helemaal eens.
0: Ja, dat vinden de Haarlemmers ook wel goed dat wij ook een paar weekjes misschien weggaan. Maar dan komen we rond 18 augustus of zo. Begint alles weer een beetje te lopen. Ja.
1: En dan moeten we toch wel iets meer weten. Of tenminste, dan wil je toch... Want morgen worden natuurlijk ook allerlei dingen gevraagd. Ook weer, denk ik zomaar. Want morgen is de laatste vergadering.
0: Ja.
1: Dan zal dit ook onderwerp van gesprek zijn.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Lijkt me wel.
0: Want wij hebben er vragen over gesteld in de VVD ook. Die hebben ook dat amendement.
1: Ja. Dus dan komen er ook weer wat antwoorden hopelijk op die vragen.
0: Nou, ik heb tot nu toe niet heel veel antwoorden gezien van het college. Ja, kijk... die spreidingswet en die asiel, zo'n AZC is natuurlijk gewoon een heel heikel onderwerp.
1: Ja.
0: Wat mij wel duidelijk is dat men daar liever niet over praat.
1: Okay.
0: Het is, dit onderwerp wordt ook nooit geagendeerd. Je krijgt nooit een meerderheid om erover te praten. Dat vindt men onprettig.
1: Ja?
0: Nou ja, kijk.
1: Want het is toch gewoon een wet? Ik bedoel, je moet je toch gewoon gaan uitvoeren met elkaar? Of kijk ik
0: nou,
1: te makkelijk?
0: Dan kijk jij daar wel vrij simpel tegenaan. Want in het hele land zijn er natuurlijk wel mensen die zeggen van,
1: ja, nee, dat kan. Ik bedoel, je kunt het er niet mee
0: zijn.
1: Wij
0: hebben daar wel grote problemen mee.
1: Nee, is ook zo, maar je moet het gewoon doen, toch?
0: Ja, nou ja, je moet kijken of de uitvoering goed beter kan. Dat is natuurlijk logisch.
1: Ja.
0: En wij gaan erover. En wij kijken natuurlijk naar het college, wat gaan zij nu doen? Er zijn toch nieuwe wethouders. Nou,
1: zeker.
0: Maar twee.
1: Maar ja, maar wel eentje die er sowieso, als het over dit stuk gaat, wel iets van te zeggen heeft, toch?
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, dat lijkt mij,
0: ja, dat lijkt mij wel.
1: Ja.
0: Dus ik ben wel benieuwd. Het
1: nou,
0: is gewoon,
1: spannend.
0: Zo is er altijd weer wat te beleven in de gemeenteraad.
1: Er is altijd wat te doen.
0: Ja, het is nooit saai.
1: Het is nooit saai in de gemeente Haarlem. Ga je een leuke vakantie tegemoet?
0: Nou, ik ga gewoon fietsen. Ga ik altijd, hè? Ik ben eigenlijk heel sportief.
1: Ik ben eigenlijk heel sportief. Je zegt het zo alsof je dat... Ja, je zou het niet zeggen, maar ik ben eigenlijk
0: Ik ben
1: eigenlijk
0: best wel voor sportief. Nee, we gaan een week fietsen in de Provence, waar ik hoop het niet al te heet is. Maar we gaan ook naar Frankrijk gewoon.
1: Okay, nou,
0: heel simpel, hè? Niet met vliegtuig mag
1: niet
0: meer.
1: Nee, dat mag niet.
0: Oh nee, ook geen... Niet te veel vlees eten.
1: Nee,
0: en kauwgom mag ook
1: allemaal
0: niet.
1: Nee, dat gaan we allemaal niet doen. We gaan vooral zo min mogelijk doen.
0: Allemaal nette dingen
1: Maar wel
0: doen.
1: Fietsen en helemaal leuke dingen doen. Ik wens je een hele fijne vakantie, Louise. Fijn dat je even in de uitzending kon komen om het hierover te hebben. En ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat.
0: Wij ook.
1: Fijne vakantie.

0: Manfred Mann's Earth Band. Blinded by the Light, hier op 105. Nog steeds goed dat je luistert. We stevenen al een beetje af op het nieuws van 6 uur. En daarna ben ik gewoon nog een uur bij je met laatste nieuws uit de regio. We kijken vooruit naar de vakantie. En misschien krijgen we nog wel iemand in de uitzending die iets kan vertellen over Ketty Kotti. Zometeen hier op deze zender.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Ketty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep heb je 10 minuten vertraging. Op de A10 West via de zuidkant van de stad naar de A10 Noord. Tussen Amsterdam-West en Durgerdam. 10 minuten vertraging. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 heb je 20 minuten vertraging. En de andere kant op, tussen Markenbinnen en Krommenie, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eiko Letschert.
0: Goed dat je luistert. Tot 7 uur bij je met het laatste nieuws uit de regio. 105.

De honkbalweek is druk bezig, maar je luistert naar Haarlem 105 hier op deze zender. Of je kijkt mee op de haarlem105.nl stream, dat kan natuurlijk ook. Of op tv, dat zou zomaar kunnen. Overal zijn we wel zo ongeveer te volgen. Haarlem 105 voor Heemstede, Bloemendaal en natuurlijk Haarlem. Lekkere muziek heb ik voor je klaarstaan. Dat sowieso. Fleetwood Mac zie ik nog in mijn lijstje klaarstaan. Maar ook het laatste nieuws uit de regio. Zo is er vanmiddag een motorrijder gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Spanjaardslaan in Haarlem. Het ongeluk gebeurde rond 11:45 ter hoogte van Uitrit. Meerdere hulpdiensten en een traumaheli werden met spoed opgeroepen. De weg was tijdelijk afgezet voor onderzoek, snap ik. Volgens de woordvoerder van de politie is nog niet helemaal bekend hoe dat ongeluk nou eigenlijk kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht, zeggen ze. De motorrijder was gelukkig wel aanspreekbaar, maar is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De weg is sinds een half uur weer vrijgegeven. Dus na, wat zal het zijn, een uur of één kon iedereen er weer gewoon langs. Ja, ik hoop maar dat het goed met de motorrijder gaat, want het is altijd wel een heel vervelend dingetje op het moment dat jij komt te verongelukken. Ja, en dan verder zijn er plannen voor het stationsgebied. Mogelijke meer bushaltes. Dat werd duidelijk tijdens een informatieavond gisteren van de gemeente, waar enkele bewoners op af waren gekomen. Ze hebben wat zorgen geuit. Het plan staat namelijk dat er 4 nieuwe bushaltes moeten worden ingetekend in hun straat, wat volgens hen nog veel meer trillingen met zich mee gaat brengen. Zometeen meer informatie daarover. En misschien ook nog wel wat te horen over Ketty Kotti. Eerst James Morrison, Slave to the Music.

0: James Morrison, Slave to the Music, hier op 105. Goed dat je luistert. Omwonenden van de Jansweg in Haarlem maken zich zorgen over de nieuwe plannen die de gemeente heeft voor het stationsgebied. Dat werd duidelijk tijdens de informatieavond van de gemeente gisteren, waar toch wel wat bewoners op afgekomen zijn. Laten we eens even luisteren naar een verslag van Kimberly, onze razende reporter.
1: Wat mij zorgen baart zijn de overlast voor de bewoners wat betreft de trillingen. Daar zijn we jarenlang gesprek mee met de gemeente. Er is gehoor gegeven gedeeltelijk aan een aantal zorgen. Daar zijn we heel blij mee. Maar er blijven nog een aantal zorgen die niet worden geadresseerd in het nieuwe ontwerp. En daar willen we graag de aandacht voor vragen.
2: Ik woon in de Lange Herenstraat.
3: En waarom bent u hier vanavond heen gekomen?
2: Nou ja, het is één straat achter het station. Het is mijn hele buurt. Daarbij woon ik ook nog boven het bedrijf. Dus mijn zoon heeft daar het bedrijf. Met alle consequenties van dien ook qua verkeer enzovoort. Dus we maken tegenwoordig al ik weet niet hoeveel kilometers om überhaupt ergens te komen. Dus die verkeersstromen zijn ook gewoon interessant. En ik was ook heel erg benieuwd wat er met deze bebouwing gaat gebeuren enzovoort.
1: Het gaat over de Jansweg. Daar hebben we langer gesprekken met de gemeente over de trillingsoverlast. Dat is heel mooi beantwoord door de route inderdaad aan te passen. En zorgen dat er geen twee rijen bussen op de Jansweg komen. Maar dat het verspreid blijft zoals de huidige situatie. Maar de uitdaging is dat er nu ineens gisteren komen erachter dat er 4 bushalten zijn ingepland op de Jansweg. Terwijl we jarenlang hebben gepleit dat er trillingsoverlast is. Dus dat is een keuze die we niet begrijpen en waar we graag aandacht voor willen.
4: Ik denk dat er nog wel wat verbeteringen mogelijk zijn. Ik vind het zonde dat we bijvoorbeeld de nieuwe Molenstraat, Lange Molenstraat gaan creëren. Waar we vervolgens in twee richtingen bussen doorheen laten lopen. Dus zo mooi wordt die Molenstraat volgens mij helemaal niet. En we creëren extra busverkeer op een deel van de Jansweg, waar voorheen de bussen eigenlijk meteen het stationsplein opdraaiden. Dan rijden ze eerst nu de halve Jansweg door. Ik denk dat de gemeente of de ontwerpers daar niet helemaal goed over nagedacht hebben. Want opeens hebben we toch dubbel verkeer in de Jansweg.
1: Ik begrijp dat er veranderingen moeten ontstaan op station. En dat kan je doen door bijvoorbeeld de ondergrond op de Jansweg goed aan te pakken. Dat de trillingen verdwijnen. Of je kan zorgen dat die 4 bushaltes die op de Jansweg zijn gepland, dat die bij de rest van de bussen op stationsplein komen.
5: Ik zie een paar kansen en ik zie grote gemiste zaken. Bijvoorbeeld, je kan in dit plan niet droog van de trein in de bus komen. Er moet op zijn minst een soort van luifel komen van de ingang of de uitgang, dus naar de overkant, zodat je droog naar de overkant kan lopen bij die 2 ingangen. Dat kan je heel mooi ontwerpen, passend bij zo'n prachtig gebouw. En dan moet je ook verschil maken, want die 2 uitgangen, de ingangen, daar wordt iedereen gek van. 1 moet echt helemaal de belangrijke worden. En dan zou je bijvoorbeeld een groene kunnen maken en een stedelijke. Ja, dan maak je 2 routes.
1: We hopen dat het gehoord wordt en dat toch eens nog een keer naar het ontwerp wordt gekeken. We snappen ook in de politiek dat mensen veranderd zijn met de verkiezingen, andere mensen op de plekken. Dus wij willen zorgen dat ze nog altijd weten wat voorheen de geschiedenis en duiken van de trilcommissie en wat die allemaal gemeld heeft aan klachten en aan ideeën heeft meegedacht. En dat dat niet verdwijnt met de vorige politici die zijn vertrokken, maar dat het ook goed wordt overgenomen met de nieuwe mensen op die posten.
0: Ja, het is een drukte van belang daar in Haarlem. Aan het stationsplein. Want vanavond kun je nog van 7 tot 8:30 meedenken over de plannen die er zijn aan stationsplein 6466. En daarnaast is het informatiepunt dagelijks tussen 3 en 5 gewoon toegankelijk voor iedereen die de plannen wil bekijken of vragen wil stellen. Eind dit jaar volgt er nog een inspraakperiode. En dan zullen de werkzaamheden starten naar verwachting in 2028. Nou, wel fijn dat er in ieder geval iets gebeurt, lijkt mij. Dit is zijn Fleetwood Mac op 105.

0: 52-jarige Duitser uit Zuid-Duitsland, Thomas Tuchel. Als we maar richting de drinkpauze doen, nog wel een aanval van de Engelsen wellicht, Madouik.
1: Ja, Engeland staat verrassend achter met 1-0 tegen Congo.
0: Onder de voet door, Rashford, het is...
1: We hebben drinkpauze.

0: November Rain, Guns N' Roses. Laten we nog heel even luisteren of Engeland al een puntje heeft gescoord tegen Congo.
1: Hier kijkt de VAR wel even naar. Maar het lijkt me geen penalty. Beetje duwen met de armen. Maar Madueke ging ook al naar de grond.
0: Dus nee, dus waarschijnlijk geen penalty voor Engeland tegen Congo. Dat is ook niet gebeurd, want het spel is alweer verder gegaan. Het is nog steeds 0-1. Wij gaan al richting het nieuws van 6:30. Maar eerst natuurlijk Jason Mraz. Want ja, I feel like...

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Paul Fischer. Over de toekomst van het stationsgebied mogen Haarlemse burgers deze week meedenken. Het gebied wordt opnieuw ingericht. De gemeente organiseert tot en met morgen meerdere informatieavonden om ideeën op te doen. Het stationsplein en de bebouwing aan de overzijde zijn verouderd. Daarom gaat het gebied de komende jaren op de schop. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen nu tijdens enkele bijeenkomsten meedenken over de plannen. De avonden zijn deze week van 7 tot 8:30 in het informatiepunt aan Stationsplein 64 tot 66. De gemeente vraagt bezoekers zich vooraf aan te melden. Een jongen raakte gistermiddag met zijn voet bekneld in het wiel van een fatbike. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op het Franshalsplein in Haarlem-Noord. Door de hulpverlening was het verkeer in de richting van de Schotenweg tijdelijk gestremd. De jongen zat achter op de fatbike toen zijn voet tussen het wiel terechtkwam. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. De brandweer moest de jongen bevrijden. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. Schiphol heeft bekendgemaakt welke bedrijven voortaan de bagage gaan afhandelen. De luchthaven moet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het aantal grondafhandelaars halveren. De drie overgebleven bedrijven zijn KLM, Denata en Vigo. De nieuwe contracten hebben een geschatte waarde van 2,6 miljard euro. Het is niet de bedoeling dat werknemers die bij de andere drie bedrijven werken hun baan kwijtraken. Zij krijgen de mogelijkheid om over te stappen. Vakbond FNV laat weten erop toe te zien dat afspraken worden nageleefd. De nieuwe situatie moet leiden tot minder werkdruk en betere roosters. In de schuur in Haarlem staat vandaag Ketikoti centraal. Ketikoti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het is ook een eerbetoon aan het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen. Aan de ene kant staat verdriet centraal, maar ook de vreugde van bevrijding heeft een plek. Er zijn dansworkshops, films en lezingen. Theatermaker Wijnand Stomp vertelt Anansi-verhalen. Een Winti-priesteres voert een ritueel uit als eerbetoon aan de voorouders. Het programma begint om 3:30 op de Grote Markt met een brassband. Daarna trekt de optocht naar de schuur. Tot ongeveer 22:00 vanavond gaat Ketikoti door en de toegang is gratis.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol. Een vrouw die naar het kabinet schreeuwde, werd weggevoerd. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij zit ergens in het buitenland. Zijn auto was al gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het is bijna gedaan met de spits in Noord-Holland. Op een aantal wegen heb je nog 5 minuten vertraging. Zoals de A9 naar Alkmaar tussen Holendrecht en Aalsmeer. En op de A44 richting Den Haag tussen Oude Wetering en Warmond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

In the Navy, The Village People op 105. Goed dat je luistert. Ja, dit was natuurlijk even een kleine hommage aan Victor Willis. Hij was de zanger van deze discoband. Hij was 74 en is overleden. Hij is gestreden tegen een korte agressieve ziekte, lees ik. Hij kwam uit Texas en schrijver voor de grote successen van de band YMCA, Go West of deze In the Navy. Hij was vaak de agent, dat je denkt, wie was dat dan? En als we dan toch een beetje bezig zijn met onze kleine hommage aan de Village People. Dat hebben de Pet Shop Boys ook gedaan. Dit is Go West uit 1993. Strakjes Taylor Swift op deze zender met haar nieuwe nummer I Knew It, I Knew You. Maar eerst dus de Pet Shop Boys.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift op deze zender. Goed dat je luistert. Ja, je kunt natuurlijk met je kind naar de bioscoop. En dan kun je bijvoorbeeld genieten van Toy Story 5 in de zomervakantie. En dan hoor je dit nummer ook, hè, Taylor Swift. Maar wat kun je nou nog meer doen in de zomervakantie? Ik vroeg het aan Shakira van Kids Proof Haarlem. En ja, dit is wat ze zei.
1: Ik denk dat inderdaad...

0: kunnen laten weten wat ze ervan vinden. Het klinkt een beetje verleiden, maar je bent natuurlijk eigenlijk zo. En wij hebben zoiets in Haarlem niet zelf, maar dat is zo'n onwijs groot opblaastoestand op het water.
1: Oh, dat is echt dat je in een soort natuurwater en dan allemaal opblaastoestellen. Dan moet je opklimmen, afspringen. Ja, ja. Oh, vet.
0: Ja, en hij is net. We hebben net een berichtje gekregen dat hij nog groter, nog leuker is dan dat hij altijd al was. Dus wij dachten, wij gaan hem binnenkort een nieuw gaan proberen.
1: Sowieso een goed idee dan.
0: En misschien dat onze luisteraars dat ook willen doen.
1: Ja.
0: Weer eens even wat anders.
1: Ja, zus anders dan Aquamundo.
0: Nu met mooi weer kunnen doen. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook in de buurt gewoon nog leuke buitenuitjes. Bijvoorbeeld de familie zomerzondagen bij Caprera.
1: Okay.
0: En dat vind ik, dat is eigenlijk met regen zelfs ook nog leuk hoor. Ook al zit je buiten, want dan trek je gewoon een poncho aan. Maar met dit soort weer is het natuurlijk helemaal fantastisch om op een zondagmiddag met je kinderen naar dat mooie openluchttheater in Bloemendaal te gaan. En daar een leuke voorstelling te zien.
1: Ja.
0: En er komen echt nog hele leuke aan deze zomer. Zoals Matthias Bittenbinder. Die ken je misschien wel, die bioloog van tv.
1: Oh ja.
0: Met allemaal reptielen en andere beesten komt hij naar het theater toe. Voor een show voor jonge kinderen.
1: Okay.
0: En mijn kinderen, was hun favoriete boek altijd toen ze heel klein waren. Over een kleine mol die wil weten wie
1: zijn kop geboekt heeft. Een klassiekertje. Een klassiekertje.
0: Ja, klassiekertje. Nou, ja. En die komt dus ook in juli naar Caprera.
1: Oh, wat goed, hè.
0: In het openluchttheater. Nou, en zo zijn er nog een paar leuke voorstellingen. Dus ik denk dat je luisteraars ook zeker even naar hun agenda moeten gaan kijken. Heerlijk voor een zomeravond.
1: Ja, zo klinkt het ook. Hè? Dus je hebt Caprera lekker in de natuur kijken naar, naar iemand die vertelt over de natuur. Of lekker inderdaad de verkoeling opzoeken in het water. Bij bijvoorbeeld storm. Zijn er ook activiteiten waarvan je zegt, ja, allemaal leuk hoor, dat buiten gebeuren. Maar straks verbrand ik. Moeten we niet hebben. Is er ook iets binnen, gewoon met airco?
0: Nou, absoluut hoor, absoluut. Bijvoorbeeld het Tijlers Museum is misschien inderdaad iets waar je niet meteen aan denkt bij hoge zomertemperaturen.
1: Nee.
0: Maar zij doen eigenlijk elke zomer een ontzettend leuk zomerprogramma met heel veel extra activiteiten, juist voor kinderen ook. Mm. Dus nou, sowieso vind ik Tijlers Museum iets wat elk Haarlems kind gezien moet hebben. Maar
1: nee, eens. Eerlijk is eerlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja, nee, zeker. Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Ik vind het zo'n gave plek met zulke bijzondere dingen. Maar ze hebben bijvoorbeeld deze zomer een nieuwe escape game gemaakt die je met het hele gezin kan doen. Heb ik ook nog niet zelf geprobeerd, maar hij klinkt heel leuk. Verschillende workshops doen ze creatief. Er wordt voorgelezen uit kinderboeken in het museum. Er zijn speurtochten. Dus ik denk als je een keer een leuk binnenuitje wil, vind ik Tijlers echt absoluut een aanrader.
1: Moeten we eigenlijk gewoon naar het Tijlers? Ja, het blijft toch een van Haarlem's mooiste musea. Ja, zo is het.
0: Altijd leuk, mooi museum, maar nu met extra activiteiten ook heel leuk. En welke ik ook eigenlijk toch even wilde tippen, want daar heb ik net allemaal leuke dingen van op de uitagenda gezet. Boerderij Zorgvrij.
1: Mm-hmm.
0: Die ook altijd leuk om naartoe te gaan, hè? Zeker
1: sowieso.
0: In de zomer.
1: Ja.
0: Lekker buiten. Spaarnwoude,
1: hè? Daar boven. Ja.
0: Ja, maar zij doen nog meer leuke dingen. Ze hebben bijvoorbeeld een open imkerijdag. Dus dan
1: alles
0: vragen wat je wil weten over bijen.
1: Mm.
0: En je kunt deze zomer een keertje koeientaarten komen maken. En de koeien daar lekker mee verwennen.
1: Oh, ik dacht koeientaart. Ik denk, wat moet ik me daar nou weer bij voorstellen? Maar dat zijn dus taarten die gemaakt voor... Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Okay, ja.
0: Voor de koeien. Nou, en zo hebben ze nog meer leuke activiteiten.
1: Goed.
0: Je mag ook op woensdagmiddag bijvoorbeeld... mogen kinderen de boer helpen de koeien uit de wei te halen... zodat ze naar de stal komen om gemolken te worden. Nou, dat is eigenlijk altijd succes bij jonge kinderen.
1: Succes verzekerd.
0: Ja, dat is toch leuk. Ja.
1: Geweldig.
0: Ja.
1: Nou ja, ik hoor het al. Er is weer van alles te doen. Ondertussen was ik natuurlijk ook aan het kijken op de site Kids Proof Haarlem. En dan zag ik ook nog, en dat vind ik zelf... Ja, ik kom zelf uit het zuiden. Dat hoor je niet per se, maar is wel waar. En daar hadden we die ook altijd. Maisdolhoven.
0: Ja, toevallig hebben we net een nieuwe op de site gezet. Want zij lieten ons weten van... joh, wij doen tegenwoordig ook een maisdolhof.
1: Ja.
0: In Abbenes zit dat.
1: Ja.
0: Dus dat is ook even een klein stukje de stad uit.
1: Ja, even een beetje uit de route. Maar toch, ja, wel leuk. Ja, het is echt leuk.
0: Hartstikke leuk, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat is zo'n lekker toegankelijk uitje.
1: Ja.
0: Kan je altijd met het hele gezin doen. Een beetje dwalen.
1: Ja.
0: Ze hebben er een speurtocht van gemaakt. Dus dan heb je een beetje een doel om er doorheen te lopen.
1: Ja.
0: Dit is bij boerderij Het Groene Hart in Abbenes, inderdaad.
1: Ja, ja nee, dat, dat het kwam weer helemaal terug. Want ik weet het nog van vroeger uit Brabant.
0: Ja,
1: want daar heb je heel veel.
0: Ja.
1: Ja, zeker heb je heel veel van die maisdolhoven. Want ja, dat net voordat iedereen de hele zaak.

0: vaak door de hakselaar en de combine of weten die beesten allemaal gaan hakken. Doen ze eerst even een paar weekjes. Of een week of twee misschien doen ze dat even. En dan... Dus het is echt een natuurding. Ja, het is echt hartstikke leuk. Dus ik dacht, hey.
1: Ik weet dat we hebben er al eentje in Hoofddorp ook. Of is dat net Nieuw-Vennep misschien, bij Park 21.
0: Okay.
1: Daar is er ook eentje. En inderdaad nu dus in Abbenes ook. Dus mensen hebben even de keus. Maar ik denk dat dat een heel leuk toegankelijk uitje is. Voor, eigenlijk voor heel veel leeftijden.
0: En voor heel veel leeftijden. Nou, ik hoor het al. Ja. Wij hoeven onszelf niet te vervelen. Waar kijk jij zelf nu het meeste naar uit? Is dat toch storm dan? Ja, vakantie. Heb je wel vakantie? Ja. Of ben je eigenlijk de hele tijd gewoon bezig met...
1: Nee, ik ga deze komende week maak ik de site helemaal in orde, zodat mensen daar elke dag de leukste tips kunnen vinden. Daarna ga ik ze lekker zelf uitproberen.
0: Heel goed, heel goed. Nou, dat lijkt me een fantastisch voornemen. En nog de laatste vraag. Hoe zorg je er nou zelf voor dat je op dagen als vandaag toch wel echt ook een beetje iets leuks kunt doen? Dus dat je leuk met kinderen en weet ik veel wat, maar ook dat het een beetje rustig aan is. Want je kunt jezelf over de kop werken vandaag, maar dat heeft helemaal geen zin. Hè, met die temperaturen bedoel ik.
1: Toen ijsje eten, eind van de dag lekker naar het wet of naar het strand. Even een duik nemen.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, einde dag, hè?
1: Even afkoelen daar, ja. Of naar het zwembad, hè, de houtvaart. Dus ik sprak laatst iemand die wist niet eens dat wij zo'n mooi buitenzwembad in de buurt hebben.
0: Nou, hoe kan dat?
1: Maar dat zit gewoon midden in Haarlem, hè?
0: Zo is het. En dat is natuurlijk bizar als mensen dat niet weten. De Houtvaart is natuurlijk het mooiste zwembad van Nederland. Al zeg ik het zelf. Wij gaan genieten van een heerlijke zomer straks. Dankjewel, Shakira.

Ja, de summer is magic, dat wordt hij zeker. En ga er een hele mooie zomer van maken. Haarlem vandaag, woensdag. Morgen Haarlem vandaag, donderdag. De laatste keer eventjes voorlopig. Daarna gaan wij even een zomerhiaatje in. Dat is ook helemaal niet erg, want we gaan lekker met z'n allen genieten van de zomer hier in Haarlem. Of misschien wel in Frankrijk, dat kan natuurlijk ook. Ik ben er in ieder geval elke woensdag nog met een podcast. Na de bel, blijf dat ook vooral beluisteren, zou ik zeggen. Je hoort me vanzelf weer een keertje terug hier op deze zender. Wij gaan eruit met mijn link met Frankrijk. France Egal, elle est là. Straks Daan.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Daan van Boerdonk.
4: Yes, goedenavond met 2 uur lang de lekkerste zomerhits. Nu Dua Lipa.

Pharrell, T.I. en natuurlijk Robin Thicke. Dit was Blurred Lines bij Haarlem 105. Aan het begin van Daan op woensdag. En daarvoor nog een lekker oudje van Dua Lipa. Je hoorde Be The One. Goedenavond. Het is even na zevenen. Je luistert naar Daan op woensdag. Het is een prachtige dag geweest in Haarlem en omgeving, die langzaam in een zwoele zomeravond tot een einde komt. En om dat te vergezellen heb ik voor jou de komende twee uur lang de lekkerste zomerse muziek. Ik heb zelf een halve playlist gemaakt voor vanavond. En dan is het verzoek aan jou om die andere helft aan te vullen. Ga lekker veel verzoekjes draaien de komende twee uur. Dus laat mij maar even weten wat je wil horen. Dat kan via WhatsApp. Daar zijn wij te bereiken. Ik zit in mijn thuisstudiootje in het centrum van Haarlem. Dus als je straks de Bavo hoort slaan, dan weet je hoe dat komt. Maar ook daar kan ik WhatsApp ontvangen. Dus ik hoor graag van jou wat je wil horen. Doe dat via 06 105 105 38. Dat is 06 105 105 38. Dus via WhatsApp. Even wat je wil horen, titel en artiest. En misschien ook even waarom en wat je vandaag gedaan hebt. Of je een beetje van het weer hebt genoten. Ik vind het leuk om wat van je te horen, dus laat maar weten. 06 105 105 38. Of ga even naar haarlem105.nl/live. Daar staat een grote groene WhatsApp-knop. En dan opent WhatsApp direct met het goede nummer op je telefoon. Dat is toch ook wel makkelijk, hè? Vind ik ook lekker makkelijk. Ik zei dat ik de playlist voor de helft zou vullen. En dit is toch wel een van mijn zomerse favorietjes. En dan denk je, oh, Kloks van Coldplay. Nee, dit is die andere versie van Kloks van Coldplay. Namelijk met de Buena Vista Social Club. Lekker, hè? Het is de derde plaat van Daan op woensdag. Kloks dus, Buena Vista Social Club en Coldplay.

Aangevraagd door Lisette. Hoi Daan, kun je Out of Love van Anastasia draaien? Ik heb hem in geen jaren gehoord, maar hij zat vandaag ineens in mijn hoofd. Zomers nummer toch wel eigenlijk. Groetjes. Nou, bij deze gedaan. En dat is eigenlijk een beetje het concept van dit programma. Zomerse muziek. En het hoeft natuurlijk niet iets te zijn met het woord zomer erin. Dat mag natuurlijk wel. Maar ik vind het dus leuk als je een beetje creatief bent. Niet te voor de hand liggend. Juist leuk. Juist waarom een plaat voor jou misschien een zomerplaat is. Ik heb dit vorige week ook gedaan. Toen was het natuurlijk ook bloedverziekend heet. Toen kwamen er, ook heel veel berichtjes binnen van mensen met platen die voor hun dan specifiek een zomerplaat was. Omdat dat terugrefereert naar een bepaald moment. Er was iemand die had een Italiaans liedje aangevraagd. Omdat zij onderweg op zomervakantie naar Italië altijd Italiaanse zomermuziek draaide. Italiaanse plaatjes. Nou, dat is dus dat vind ik leuker verhalen. Laat die maar even doorkomen. 06-105-105-38 via WhatsApp. Dat deed ook Wendy. Even kijken. Daan, live van Desiree graag. Ik weet niet waarom, maar dit nummer past gewoon bij een warme avond. Met het raam open. Zet hem op. Nou, hier is Desiree voor jou, Wendy.

Sam Smith en I'm Not The Only One bij Haarlem 105. We draaien de hele dag zomerse platen. Laat jouw verzoekje maar even doorkomen. 06 105 105 38. Ik vind het leuk om even wat van je te horen. Dan ga ik zo meteen misschien jouw zomerplaat draaien hier op de radio. En we gaan natuurlijk ook nog een spelletje doen. Een introspel straks. Titel en artiest wil ik dan van jou weten. En dan maak jij kans op een Haarlem 105 minizaag. Ik heb een appie van Dylan, Jodaan, I Took A Pill in Ibiza van Mike Posner graag. Zelf niet naar Ibiza dit jaar, maar het nummer doet het trucje wel zo'n beetje. Succes en groetjes van Dylan. Nou Dylan, hier is Mike Posner. I took a pill.

Avicii en The Night bij Haarlem 105. En dan wordt nog The Black Eyed Peas en Where's the Love. Het is Daan op woensdag. Fijn dat je erbij bent. Draai je 2 uur lang de lekkerste zomerplaten. Alle pop zomerplaten of iets met zomer. Of een plaats die voor jou iets met zomer te maken heeft. Kan zomaar voorbij komen op de radio. Jij kan daar een steentje aan bijdragen door een verzoekje te doen. Kan via WhatsApp 06-105-105-38. Dan maken we samen een mooi boeket aan zomerse muziek. Ik ga zo meteen ook nog een spelletje doen. Ik heb een introotje klaargezet van een paar seconden. En als jij raadt wie dat is, dus de titel en de artiest, dan win jij een Haarlem 105 mini-zaag als je de eerste bent. En dat is handig, want het is woensdag en dan moet het natuurlijk die week door midden gezaagd worden. Heb je volgende week een eigen zaagje om dat te doen. Maar goed, dat doen we zo meteen. Eerst nog even zomerse platen. Ik krijg een berichtje van Priya. En ik ben het wel met haar eens hoor. Hallo Daan. Fijne zomerse muziek. Mag ik West met Alane? Mijn god, wat een nummer. Altijd als ik dit hoor, dan denk ik aan de zomer. Please. Priya, je hebt helemaal gelijk natuurlijk. West met Alane is hier.

Ja, leuk. Maar nou, een laantribuut. Daarna kreeg een appje van Stef op 0600 505 38. Via WhatsApp. Hij zegt, yo Daan, laantribuut Daarna van Manau graag. Beetje raar nummer misschien, maar elke zomer als kind hoorde ik die plaat. Ik weet nog steeds niet wat ze zingen, maar het doet nog steeds wat met me. Dat is toch, dat heb ik ook met Wes en Alane, weet je wat? Dat zijn van die platen, je hoort ze, je kan ze eigenlijk woordelijk meezingen. Maar je hebt geen idee waar het over gaat soms. En dat is ook het lekkere aan muziek, toch? Het lijkt me verschrikkelijk ook dat je als Engelsman eigenlijk altijd muziek in je eigen taal hoort. Door naar de volgende. Gerard, Daan, On The Beach van Chris Ria graag. Klassiek zomernummer. Ik hoef er eigenlijk helemaal niks bij te zeggen. En daar ben ik met je eens.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Daan van Boerdonk.
4: Yes, daar zijn we.

van Rashid. Daan Sweat van Inner Circle graag. Dat is namelijk letterlijk hoe ik me vandaag heb gevoeld. Ik ben stratenmaker, meer hoef ik niet uit te leggen, denk ik. 25 graden plus, respect voor jou, Rashid. Dat jij vandaag in die bloedhit hebt gewerkt. Ik ben wel altijd een beetje jaloers op de bruinheid van stratenmakers. Valt me alles op, mensen die erg buiten werken. Mijn zwager is ook zo iemand, die werkt heel veel buiten voor zijn werk. En als hij zijn t-shirt uittrekt omdat hij bijvoorbeeld het zwembad in wil springen, ik was een paar weken geleden nog met hem op vakantie, ja, dan zie je echt het verschil tussen iemand die binnenwerkt zoals ik en iemand die buiten werkt. Die hoeft zich geen zorgen te maken over de zomerse tent, zeg maar. Dus dat is lekker. Rashid Sweat was hier voor jou van Inner Circle natuurlijk. En ervoor nog Yves LaRock en Rise Up aan het begin van het tweede uur van een zomerse Daan op woensdag. Het is vandaag ver boven de 25 graden gekomen, dus dan vind ik het altijd wel leuk om het programma een beetje om te gooien en lekkere zomerse muziek te draaien. Dat doen we samen. Jij mag je plaat aanvragen. Via WhatsApp ben ik bereikbaar in mijn thuisstudiootje in het centrum van Haarlem. 06 105 105 38, daar kan je ons op bereiken via WhatsApp. Of ga even naar haarlem105.nl/live, daar vind je een mooie WhatsApp-knop. Als je dat mobiel doet, opent hij meteen, hartstikke handig allemaal. Zometeen ziet hij er echt aan te komen, dat introspel. We gaan de mini-zaag weggeven, zodat jij de week lekker doormidden kan zagen. Maar nog even over die zomerplaten, want wie zegt er dat dat altijd energieke platen moeten zijn? Helemaal niemand. Het is juist leuk als het voor jou een zomerse plaat is. Dat heeft ook Marjolein. Die stuurde een berichtje in via WhatsApp. Hoi Daan, Underneath Your Clothes van Shakira graag. Zo'n nummer dat je jaren niet hoort en wat dan ineens weer in je hoofd opkomt. Mooie zomeravond. Groetjes Marjolein. Ik weet nog dat het uitkwam. Fantastisch nummer inderdaad. Shakira is dus hier op 105 en Underneath Your Clothes. Yeah.

heet de plaats. En hij is van Michael Bublé. Daarvoor nog Madcon en Baggin. In Daan op Woensdag. Een zomerse Daan op Woensdag. Waar we het introspel gaan spelen. Ik ga de eerste paar seconden van een plaat laten horen. En aan jou is dan de vraag wat je hoort. De titel en de artiest, die moet je even naar mij toesturen. De uitvoerende artiest in dit geval. Doe dat via WhatsApp. 06-105-105-38. Ga even naar haarlem105.nl/live. Dan kan je meteen op de groene knop drukken en zit je in WhatsApp en kan je meedoen. Titel en artiest dus van de plaat die je zo gaat horen. En als jij de allereerste bent die het goede antwoord instuurt, dan maak je kans op een Haarlem... Nee, niet dan maak je kans. Dan win je gewoon een Haarlem 105 minizaag. Ik heb 120 van die dingen besteld ooit in China. Lekker duurzaam, die zijn deze kant op verscheept. Er staat een Haarlem 105 logootje in. En die kan je aan je sleutelbos doen. Want dan kan jij de week door midden zagen. Als het moment daar is op de woensdag. Dit is natuurlijk een programma op de woensdag. Dus ik dacht, dat is wel makkelijk. Dat is dan de prijs die je wint. Die Haarlem 105 minizaag dus. Titel en artiest via WhatsApp 06-105-105-38 van deze plaats. Nou, dat moet niet moeilijk zijn, toch? 06-105-105-38 als jij het antwoord weet op die vraag. De titel en de artiest van die plaat die je zojuist hoorde. Laat maar even weten. En misschien maak jij dan wel kans op zo'n Haarlem 105 minizaag. Ik ga automatisch wat zwoeler praten, want een van de zwoelste mannen op de Haarlem 105 playlist gaat zo zingen. Hij is aangevraagd door Frans. Daan, Summer in the City van Joe Cocker graag. Past precies bij deze dag. Wat een heerlijk weertje, zeg. Frans, de man, is hier.

aangevraagd door Ed, Inna en Sun Is Up. En daarvoor nog Manu Chao en Bongo Bong. Ook zo'n plaat waar je niks van verstaat. Lekker, hè? Het is Daan op woensdag. We zitten midden in het introspel. Ik liet net een introotje aan jou horen. Heb ik gedaan zo'n 10 minuutjes geleden. En aan jou was de vraag welke titel en artiest er bij dat intro hoorde. Dus wat je daar gehoord hebt. Hij was niet zo moeilijk en dat heb ik gemerkt. Jeetje, alleen maar goede antwoorden. Het intro was onmiskenbaar van Boney M. En die plaat heet Sunny, natuurlijk. Ik zit even te kijken naar wie er de eerste was. Sean, die was de eerste. Dus Sean, die Haarlem 105 mini zaag, die komt jouw kant op. Dat gaan we regelen. En dit stukje heb ik er dus vanaf geknipt. Als ik alleen dat had laten horen, dan was het wel heel moeilijk geweest. De opgave van de intro-quiz van vandaag dus. Gewonnen door Sean. Een lekkere zomerse plaats. Van Boney M. Dit is Sunny hier bij 105.

0: misschien wel de zomerhit van dit jaar. Ze stond vorige week nog op Pinkpop. Sarah Larsson en Lush Life heeft een revival gemaakt door TikTok. Komt natuurlijk oorspronkelijk uit, 2012, 13, zoiets. Maar goed, nu dus opnieuw helemaal een banger geworden. Ik krijg een leuk appje van Remco. Hoi Daan, kan je What Is Love van Hathaway draaien? Zitten met een paar vrienden in de tuin en we hadden het erover dat dit gewoon een van de beste nummers ooit is. Niet alleen zomers, maar eigenlijk altijd. Een van mijn vrienden zegt dat het kitsch is, maar die heeft het mis volgens mij. Kan je die draaien voor ons? Groetjes uit het Kleverpark. Remco, ik ben het ook niet eens met Joost. Want als je nou even naar dit luistert, hè.
1: Oh baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
0: Ja, daar word je toch gewoon blij van. Dit is toch gewoon, als je dit hoort in de club of in de tuin of op het strand, waar je dit ook hoort, dan wil je toch gewoon dansen. Remco, Hathaway is hier voor jullie in de tuin. In het Kleverpark wilde ik zeggen, met What Is Love. De 12-inch versie, 6 minuten lang. Lekker dansen in de achtertuin.

Juanes en La Camisa Negra was aangevraagd door Marije. Zometeen is hier Jelle's Jukebox. Heel veel plezier daarmee. Hij heeft ongetwijfeld nog wat ruimte voor jouw zomerse verzoekjes. Dus laat die vooral komen. 06 105 105 38 via WhatsApp. Of via de mail studio@haarlem105.nl. De laatste van deze twee uurtjes is voor Desiree. Die stuurde Daan Don't You Worry About A Thing van Incognito. Zou ik graag willen horen. Zo'n nummer waar je gewoon vrolijk van wordt. Precies wat ik nodig heb na een lange werkdag. Desiree, Incognito is hier voor jou.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started.
4: Oh my god! We just won! Oh my god! Congo just won! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Goedenavond, je luistert naar een hele speciale Jelle's vakantie jukebox. Pak je koffer snel, want we gaan op reis. 105.

0: Frank Ocean, Lost. Ja, hij is verdwaald, jongens. Het is een prachtige wereld, want hij noemt me toch een aantal plekken. Ja, Frank, het is genoeg zo, jongen. Hou eens even op. Ik ben volgens mij de presentator. Dames en heren, welkom bij een speciale Jelles vakantie jukebox. Want vandaag, zoals ik net al zei, pak je koffer snel. Want we gaan op een heuse radioreis, dames en heren. Ik heb naast mij in de auto, zullen we maar even zeggen. Nee, we zitten hier gewoon in de studio. Maar doe maar even alsof we in een auto zitten. Eva in de passagiersstoel.
1: Hallo, hallo.
0: Eva, gezellig dat je erbij bent vanavond weer.
1: Ik vind het ook heel leuk.
0: Leuk dat je er weer bij bent. Je bent er niet vaak meer de laatste tijd. Maar dan is het wel fijn dat je op zo'n heugelijk moment even kan instappen in onze
1: en
0: reis.
1: En als ik er ben, is het gewoon nu speciaal.
0: Exact, exact. Maar vandaag al helemaal. Want we gaan echt een speciale zomeruitzending maken. Het is tenslotte 1 juli vandaag. En het is echt, juli is wel voor mij. Dan is de zomer wel echt begonnen.
1: Dan is het echt zomer.
0: Zeker.
1: En er is ook nog een andere belangrijke dag in juli.
0: Oh ja, nou daar komen we later op.
1: Oh, okay.
0: In ieder geval, vandaag gaan we het Europese continent eens eventjes verkennen. Dus niet de plaatsnaam die Frank Ocean net noemde. Met Miami en India. We hebben geen roepies en dollars op zak. Alleen euro's. Dus we blijven lekker hier in de regio. Waar we heen gaan, ja, dat hoor je zo direct natuurlijk. Hè. Maar laten we eens eventjes beginnen een beetje in de regio, hè? Dit is een bekend geluid voor de meeste Haarlemmers, denk ik.
1: Ja, Eva, vertel
0: eens
1: even. Wel, ja.
0: Jij woont om de hoek bij dit gebouw. Ja. Vertel eens, wat is dit voor geluid?
1: Dit is natuurlijk de klok van de BAVO-kerk.
0: Weet je ook hoe die klokjes heten?
1: Nee.
0: De Damejaatjes.
1: Oh, echt waar? Wat
0: serieus.
1: Leuk.
0: Ja, daar zit ook een verhaal achter. Heb ik niet voorbereid, maar dat komt in ieder geval. Die klok is vervaardigd in Damietta of iets dergelijks. Een plaats ergens in een ver land. En daar komt de naam vandaan.
1: Aha.
0: De Damejaatjes. Leuk, hè?
1: Ja.
0: Goed, maar ja, we blijven dus in Haarlem. Maar in Haarlem is er natuurlijk iets in de buurt, hè?
1: Ja.
0: Wel een beetje.
1: Oh.
0: Dames en heren, het zand wordt verstrand wellicht. Kan je uren aan toeven? Ben jij een beetje een strandmens, Eva?
1: Ik hou al van het strand, ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Jij?
0: Ja, lekker. Maar vooral met die heerlijke geluiden dit. En ook nog een muziekje erbij misschien. Zou ik niet verkeerd vinden, hoor. Chris Rea op On The Beach.

0: Ja, jongens. Ja, prachtig zeg. Maar ik vind het wel weer goed zo. Het was vader Abraham en Mieke met het prachtige nummer Zomertijd op Haarlem 105 Eva. Zeg, we hebben een bericht binnen.
1: Dat klopt. We hebben een bericht van Winfried binnen. Die zegt namelijk... Ha Jelle en Eva, leuk thema en grappig weetje omtrent de Damiaatjes. Net even opgezocht. Als je dat net hebt gemist, zoek het even op.
0: Want ja, want de Damiaatjes, die kerkklokken in de Bavokerk, de grote Bavokerk. Mm-hmm. Ik heb het net ook even opgezocht. Dat klopt niet helemaal wat ik zei. De Haarlem heeft ooit de stad Damietta veroverd, heel lang geleden. En dat is de reden waarom de klokken de Damiaatjes heet. Want die kerk stamt ook uit de 14e eeuw of iets dergelijks.
1: Ja.
0: Leuk, maar dat wist Winfried dus niet.
1: Nee, klopt. En daarna zegt hij alleen nog succes met de uitzending. Nou, heel erg bedankt Winfried voor het lieve berichtje.
0: Dankjewel Winfried. En dat geldt ook voor de rest van de luisteraars. We gaan even verder. Want ja, ik moet zeggen, na die abominabele track van Miele. Het is geen koelkast. Mieke en vader Abraham.
1: Het is wel gebouwd als
0: lijkt
1: een koelkast.
0: Lijkt het mij een goed idee om ons mooie Nederland te verlaten. Dat lijkt me een goed teken. Wel toevallig inderdaad. Want ik denk als je wil raden naar welk land we gaan. Dat de zangeres wel een grote hint al is. Hè? Mieke. Ja. Waar komt die toch vandaan? Nou, waar gaan we heen dames en heren? We gaan naar... België!
1: Oh.
0: Ja, vanavond gaan we naar België. En het mooie is ook, hè, Belgen hebben prachtige muziek gemaakt. Ik heb ook een hele mooie lijst voor je klaarstaan alvast. En wat het mooiste misschien nog wel is, is de verhalen van jou als luisteraar. We zijn heel erg benieuwd. Mocht jij ooit op vakantie zijn geweest naar België, heb je een persoonlijke band met het land België? Stuur een berichtje via 06-105-105-38. Hartstikke leuk. Of misschien heb je nog een verzoekplaatje uit België. Dat mag natuurlijk ook.
1: Ja, wij vinden alles leuk eigenlijk.
0: We vinden alles leuk. Nou, we zitten hier als twee kwispelende honden eigenlijk. Belgische honden.
1: Belgische
0: dames en heren, we gaan door. We gaan naar
1: dat is een hele bekende Belgische hond.
0: Zeker. En nog... Oh, sorry. Nee, die gaan we niet draaien, Samson en Gert. Nee, we gaan naar een artiest...
1: Klik hem nog niet uit de radio,
0: jongen. Nee. We gaan naar een artiest die ook weer een connectie heeft met Bloemendaal. Want die heeft vorig jaar daar in Caprera opgetreden, Eva. Dan weet je denk ik al over welke artiest ik heb. Vertel eens eventjes.
1: Onze prachtige, groot fan zijn we ervan. Warhouse.
0: Op 105. No

0: prachtige muziek hè, van de Belgische trip-hop groep Hooverphonic. Die een aantal jaar geleden aan het Songfestival meededen namens België. En ja, allerlaatste werden, Eva. Maar dit waren in de hoogtijden uit de jaren 90. Goed, Eva. We gaan eens even heel iets anders behandelen.
1: Ik ben benieuwd.
0: Stel je voor, hè. Het is een koude nacht in het België van de 18e eeuw, Eva. De wind giert langs de bomen en ergens in de verte hoor je paarden hoeven. Nou ja, zijn het wel paarden? Volgens de verhalen trekken de geheimzinnige mannen door de nacht. Ze noemen zichzelf de bokkenrijders. De legende die vertelt dat ze op vliegende bokken door de lucht rijden nadat ze een pact met de duivel hebben gesloten. Van kerktoren tot kerktoren vliegen ze dwars door de nacht. Ja, wie waren die bokkenrijders nu echt? Ja, historici denken dat het vooral bendes waren die boerderijen, kerken, rijke huizen en dat soort dingen in België overvielen. Vooral in het huidige Belgisch Limburg, maar ook in Nederlands Limburg en in delen van Duitsland sloegen deze bendeleden toe. Hun slachtoffers werden vaak bedreigd met geweld als ze hun geld niet afgaven. Ja, en de bijnaam bokkenrijders kwam waarschijnlijk voort dus uit een angst of een bijgeloof. Hè? Mensen konden zich nauwelijks voorstellen dat gewone mensen zulke bizarre dingen konden doen. Zulke vreselijke dingen konden begaan. Dus ontstond het verhaal dat deze rovers bovennatuurlijke krachten zouden hebben. Ja, de overheid van België greep hard in tegen die tijd. Verdachten werden opgepakt en onder marteling gedwongen bekentenissen af te leggen. Honderden mensen werden veroordeeld ervoor. Sommigen waren waarschijnlijk schuldig. Ja, maar van anderen vermoeden historici dat ze onschuldig waren en slachtoffer werden van de angst die toen enorm heerste. En dat maakt het misschien nog wel spannender, het verhaal. Want de waarheid is nooit duidelijk geworden. Waren het criminelen of waren het echt vliegende bokken? Eva.
1: Wauw.
0: Zo. En dat liedje kan je kennen. Want er is een hele bekende Efteling-attractie gethematiseerd rond deze bokrijders. Eva, welke is dat?
1: Niet de Vliegende Hollander. De Villa Volta.
0: Villa Volta, dames en heren. Dit was het verhaal van de bokkenrijders. Even een kleine... Zo. Wat een timing, zeg. Het liedje was net afgelopen. Geweldig, al zeg ik het zelf. En nu gaan we weer gezellig toe.
1: Oh.
0: Ja, de bokkenrijders. Jij kende het dus, hè? Maar ken jij ze vooral misschien van dat verhaal?
1: Ja, ik ken
0: dit verkoelde huis of dit vervloekte huis?
1: Ja, het was vroeger al mijn favoriete favoriete attractie in de Efteling, eigenlijk. Ja. Ik vond dat zo geheimzinnig.
0: Dat snap ik.
1: Ik zat eigenlijk net pas te denken dat zeg maar een bok is een soort geit. En geit is toch zo'n soort...
0: Duivel.
1: Ja, duivel is toch... Ja. Dus dat kwam net ineens gewoon binnen.
0: Daar zal het inderdaad vandaan komen. Dat klopt inderdaad.
1: Het is wel interessant. Ja. Eigenlijk moet ik daar wat meer research naar doen. Want ik vind het toch stiekem interessant. Terwijl vroeger kreeg je er niks van mee als je bij de Efteling was.
0: Nee, dat vind ik een hele goeie. Hey Eva, hebben wij nog berichtjes eigenlijk?
1: Ja, wij hebben zeker een berichtje.
0: Dat meen je niet. Vertel eens eventjes, joh.
1: Wij hebben namelijk een berichtje van Inge gekregen.
0: Ja.
1: Die zegt, dag Jelle en Eva. Ik kwam vroeger graag in België. Mijn oom en tante wonen daar. In Sippenaken wel te verstaan.
0: Oh ja.
1: Onwijs mooi dorp, vlakbij Vaals en Aken. Er was daar een weg en die heette de Kuttingerweg. Zo om moeten lachen. Ik heet Inge en mijn nicht zei dan... Wat, zie je wat daar staat? Kut Inge.
0: Nee, je moet het even goed zeggen. In het Limburgs accent.
1: Kut Inge.
0: Weet je wat daar staat? Kut Inge.
1: Grappige anekdote, toch? Groetjes van Inge.
0: Zeker. Nou, ik hoop, Inge, dat het een beetje goed is gekomen tussen jou en die nicht. Maar ik hoop dat brandje een beetje geblust is. Goed, we gaan eens eventjes door met de muziek. Want een artiest die veel mensen denken dat hij uit Frankrijk komt. Maar dat is echt niet waar, want hij heet echt Wouter. Ja, zo simpel is het. Stromae, tous les mêmes.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas,
1: ne me quitte pas. Jacques Brel op 105. Fantastische, een van de allerbeste Belgische artiesten aller tijden uiteraard. Zeg Eva,
2: ja.
1: Dat nummer hè, wat we net hebben gehoord.
2: Ja.
1: Kan jij even raden uit welk jaar dat komt?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb een heel slecht tijdsbestek van zeg maar wanneer Jacques Brel actief was.
1: Ja.
2: Ik zou zeggen ergens tussen 1940 en 1960.
1: Nou, dan zit je er net in, 59.
2: Echt?
1: Ja, ja, ja. Jacques Brel is in 1929 geboren. Jong gestorven op zijn 48ste of 49ste in 1978 al. Maar dit nummer wat je net hoorde, Je ne quitte pas. Fantastisch nummer, maar ook in het Engels heel veel succes gehaald. If You Go Away vertaald.
2: Oké. Okay.
1: Je moet eens weten, Eva, wat voor artiesten dat nummer hebben gecoverd. Dus echt een Belgisch nummer van een Belgische zanger is gecoverd door onder andere Shirley Bassey, Dusty Springfield, Frank Sinatra, Neil Diamond, Tom Jones.
2: Zo.
1: Eva.
2: Dat is dus wel een flink aantal goede artiesten.
1: Zeker. En het mooie is, hij is dus Belg. Hè? Jacques Brel was Belg, dus hij kon ook Nederlands. Hij heeft ook Mijn Vlakke Land bijvoorbeeld gezongen.
2: Oh ja, maar dat klinkt dan heel erg...
1: Mijn Vlakke Land.
2: Ja,
1: ja precies. Een hele echt zo'n ja, klopt, ja. In ieder geval, mooi nummer.
2: Ja, prachtig.
1: Zeg, Eva.
2: Ja?
1: Wat is jouw associatie met België? Heb jij nog bepaalde... heb jij daar nog bepaalde dingen meegemaakt? Ben je er vaak geweest?
2: Ik ben er een aantal keer geweest. Ik ben er vaak doorheen gereden als we dan naar Spanje gingen met de auto.
1: Ja.
2: Maar ik heb wel één iconische herinnering toen ik denk ik een jaar of 7 was.
1: Leuk, daar zijn we
2: en
1: dol
2: op. Mijn zusje was denk ik een jaar of 4 of zo. En we waren met mijn ouders en vrienden van mijn ouders en hun kinderen waren we in een restaurantje ergens in de Ardennen. In ieder geval bij een mooie grot in de buurt.
1: Ja.
2: Weet niet echt. Ja, het was net over de grens met Limburg volgens mij.
1: Dus wel in het Franstalige deel in de Ardennen waarschijnlijk
2: ja.
1: ergens.
2: Ja, precies. Ja. Dus we waren daar en daarna na een soort wandeling gingen we even besluiten om iets te gaan eten of te gaan lunchen in een cafeetje. En wij werden als Nederlander zijn gelijk naar boven gestuurd door een wat bozige Frans sprekende serveerder.
1: Dat
2: David heette die.
1: David Guetta? Nee.
2: Niet David Guetta. Maar we werden gelijk als enige boven gezet. En hij ging de tv van boven naar beneden tillen. En allemaal dingen opruimen. Omdat ze dachten, oh, dat gaan ze allemaal kapot maken. En er hing zo'n, want het was rond kersttijd. Dus er hing zo'n hele mooie slinger. Waar ik en mijn zusje helemaal geobsedeerd mee waren. Dus wij gingen daar de hele tijd mee spelen en instaan en zo.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment zei hij... man tegen zichzelf gewoon toen hij ons had geholpen. Vooral toen hij de zoon van de vrienden van mijn ouders met zijn handen de wafel zag eten. Zei hij savages of zoiets. En, ook en daarbij nog een vrij racistische uitspraak naar zwarte mensen.
1: Oké. Okay.
2: Terwijl nou, die vrienden van mijn ouders zijn ook niet zwart, maar het was wel een racistische man.
1: Het was laten we zeggen, een behoorlijk conservatieve man die niet echt zat te wachten op jullie gezelschap.
2: En toen heeft mijn vader die nauwelijks Frans spreekt, heeft hem in het beste Frans wat hij kon, heeft hij hem helemaal bont en blauw geslagen. Nee, niet geslagen, maar uitgescholden.
1: Ja, met verbaal heeft hij een bont en blauw
2: geslagen. Hij heeft hem verbaal bont en blauw geslagen.
1: Het is toevallig dat je dit verhaal vertelt, want we gaan het even kort hebben over iets van taal, ook in België.
2: Oké. Okay.
1: Even zoals jij weet, België is een land van meerdere talen, drie zelfs?
2: Ja.
1: Nederlands, Frans en?
2: Die hele rare taal bij Zeeland in de buurt.
1: Nee, het is Duits gewoon, simpelweg.
2: Echt?
1: Ja, zeker.
2: Spreken ze Duits in België?
1: Nou, dat is wat een toeval. Je stelt de perfecte vragen. Daar ga ik dus even wel iets over vertellen. Je hebt namelijk de Voerstreek in België. Dat is een beetje bij drie landenpunten daar in de buurt. Hè? Dus ook vlakbij in het Franstalige deel, maar ook vlakbij Duitsland. Nou, dat verklaart meteen veel. Een klein stukje België dus. Het is een prachtige streek. Daar heel veel mooie heuvels, kleine dorpjes. Maar jarenlang draaide het daar niet echt om de natuur en de dorpjes, maar om taal.
2: Oké. Okay.
1: In België zijn dus drie officiële talen, zoals ik zei, Nederlands, Frans en Duits. De Voerstreek is officieel Nederlandstalig, maar veel inwoners spreken Frans. En daar ontstond in de jaren 60 veel ruzie over. Franstalige inwoners die wilden liever bij de Franstalige provincie Luik horen. De Nederlandstaligen wilden juist dat de streek Nederlands bleef. Er waren heel veel demonstraties, politieke ruzies, vechtpartijen, zelfs met ambtenaren ook. Een klein gebiedje in België werd ineens heel groot nieuws in heel België eigenlijk. De bekendste persoon in die tijd was de burgemeester José Happard. Hij sprak vooral Frans, terwijl hij de burgemeester was van een Nederlandstalige gemeente. Dat was jarenlang echt not done daar eigenlijk. Dat zorgde voor flinke discussies, zelfs in de nationale regering in België.
2: Mm.
1: Nou goed, eigenlijk is het met een sisser afgelopen. De rust is inmiddels al jaren terug. Maar de voerstreek laat nog altijd zien hoe belangrijk je taal natuurlijk kan zijn. Vooral in zo'n regio waar je meerdere talen hebt. Nou, wel interessant vond ik dat in ieder geval.
2: Ja.
1: Ondertussen is er eigenlijk niks gebeurd. Maar dat was gewoon in de jaren 60, 70. Was het een enorme nationale discussie daar.
2: Ja, kennelijk.
1: Maar dat is sowieso wel een ding in België. Ze willen graag opsplitsen. En het is een
2: ja,
1: qua talen
2: graag...
1: en zo is het een lastig land.
2: Ja, pick a choice.
1: Ja, precies, precies. Hey, ik kan alvast één ding voorspellen. Nou, dat kan ik ook, want ik weet hoe het gaat zelfs. Ik kan één ding vertellen.
2: Okay.
1: Het volgende uurtje gaan we richting Frankrijk in de radioreis, Eva.
2: Oh.
1: We nemen alvast een klein voorproefje met een Franstalig lied van Yves Dutheil. La langue de chez nous, oftewel de taal van bij ons. Een lied over trots zijn op je eigen taal. En dat is hier wel die Yves, hoor.
3: C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire.

0: Uit 1977, dames en heren. Zo oud nummer is het alweer. Plastic Bertrand. Hoop ik dat. Of Plastic Bertrand. Maar dat lijkt mij toch heel sterk eigenlijk.
1: Ik weet het ook niet.
0: Maar we weten in ieder geval dat het een Belgisch artiest was. Wat ik dan weer niet wist eigenlijk. Maar Marit gelukkig wel. Dus die verzocht of ik hem wilde draaien. Nou, uiteraard. Hè. Hey, dames en heren. We gaan nog eventjes iets zuidelijker België in. Hè? Want België is een niet zo'n heel groot land. Maar wel een heel divers land. Zoals we net al hadden duidelijk gemaakt met de talen bijvoorbeeld. Ja, dat is de laatste etappe van ons Belgische stukje in ieder geval. We rijden namelijk Charleroi binnen. Hè? Stel, je rijdt die stad binnen. Zegt het wat jou wat?
1: Nou, ik weet dat dat de allerlelijkste stad van de wereld is, toch?
0: Kijk, daar wou ik inderdaad op duiden.
1: Maar dat te zeggen in een stad, of in ieder geval in een land waar Luik ook een stad is.
0: Luik hebben we met een hele grote bocht vandaag omheen gereden. Ja. Maar Charleroi inderdaad, valt meteen één ding op. Hele oude fabrieken, schoorstenen, verlaten gebouwen, heel veel beton. Maar dan niet op een brutalistische mooie manier, maar op de vervallen manier.
1: Ja.
0: Het is niet bepaald een echte mooie eerste indruk. Sterker nog, inderdaad, wat jij zei, Charleroi wordt regelmatig genoemd als een van de lelijkste steden van Europa op zijn minst. Kijk, in de VS heb je ook hele lelijke steden. Mm-hmm. Maar dit is echt een oude beschaving, om maar even zo te zeggen.
1: Ja, precies.
0: Dat heeft alles te maken met het verleden. Want ooit was Charleroi het kloppende hart van de Belgische industrie. Aha. Werd hier steenkool gewonnen en staal gemaakt. Bijvoorbeeld tienduizenden mensen werkten in de mijnen en in de fabrieken. Maar ja, toen die industrie vanaf de jaren 60 en 70 grotendeels verdween, bleef de stad achter met leegstaande gebouwen, werkloosheid en heel veel verval vooral.
1: En armoede.
0: Armoede inderdaad. Verval in de portemonnee en verval in de gebouwen.
1: Wat tragisch.
0: Ja, jarenlang had Charleroi ook een heel slecht imago inderdaad. Het was echt een beetje een zooi. Ook de stations, alles. Mensen reden er liever omheen dan er doorheen. Maar dat beeld is langzamerhand de laatste jaren een beetje aan het veranderen, Eva.
1: Okay.
0: De stad die is namelijk flink aan het investeren in de toekomst. Oude fabrieksterreinen worden opgeknapt en worden huizen en flats en zo neergezet. Maar dan niet van het kaliber Sovjet-Unie. Pleinen en straten die krijgen nieuwe inrichting. Veel meer groen erbij en zo. Dat heb ik even op de site van de gemeente Charleroi gezien.
1: Okay.
0: Even naar Nederland switchen, want anders begrijp je er niks van. Mm-hmm. Maar het ziet er echt goed uit.

0: ja, hij is enthousiast, want hij zegt... België, heerlijk land. Chaotisch, gezellig volk, mooi taaltje en prachtige steden. Ik ben er zelf al eens geweest om les te geven. Nog nooit zo'n troep meegemaakt in die lokalen. Wat een bende. Maar goed, het personeel was dan weer heel gezellig in de omgang. Dus die herinnering houd ik dan maar vast.
1: Ja.
0: Verzoekje, had je België van het goede doel al gedraaid?
1: Nou, helemaal niet. Wat een goede. Die gaan we draaien. Ja.

Het goede doel België mocht natuurlijk niet ontbreken. Dankjewel, Winfried, voor je verzoek. Ja, ik kan er niet van afblijven eigenlijk. Het zijn die lekkere Belgische koekjes van Lotus. Hè? Speculoos heten ze tot een paar jaar geleden. Maar nu zijn ze wereldwijd bekend. Nu heet het Biscoff. Maar ja, dat is net als sommige dingen. Die merknaam blijft altijd in België gewoon Speculoos heten. In Nederland denk ik ook. Maar goed, interessant, zullen we maar zeggen. Ik eet lekker door. We gaan zo direct na het nieuws van 10 uur doorrijden naar Frankrijk. En dan hoor je de allermooiste muziek uit dat land. En natuurlijk mooie verhalen na nog een tranentrekker van Vaya con Dios.

0: wel werken mee.
1: Ja, een van de allereerste smartlappen was dit in België. Jules Cabas. Met het nummer Jules Cabas. Jawel. En een cabas, dat is dus een heuptasje. En een bazas, wat hij ook de hele tijd noemt, is ook een heuptasje. Dus hij is creatief met woorden. Goed, dames en heren, ik ontneem u even deze kwelling. En dan gaan we door met het tweede uurtje zo direct na het NOS-journaal.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
3: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
5: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
3: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Jelle Schmid. Goedenavond, je luistert nog steeds naar Jelle's vakantie jukebox. En nu gaan we naar Frankrijk.

0: Prachtige nummer Point van Haarlem, niet van Haarlem 105. Je hoorde hem op Haarlem 105 van het album Soleil van Françoise Hardy uit 1970, Eva.
1: Oh, jij bent toch heel erg verliefd op Françoise Hardy.
0: Ja, maar dat komt omdat jij een beetje op haar lijkt.
1: Nou, dat vind ik dus echt niet. Zij heeft heel mooi donker haar en ik heb heel blond haar.
0: Nee,
1: en
0: maar
1: zij
0: is veel knapper vibe. Dan ik. Nou, dat is niet waar, maar dat zegt iedereen, denk ik. Maar goed, van zichzelf dan natuurlijk, hè. Goed, dames en heren, buiten dit om. Welkom bij het tweede uurtje van Jelle's vakantie jukebox. Ja, dames en heren, het is 1 juli. Dat betekent dat de zomervakanties weer... Zijn die al begonnen eigenlijk op de scholen?
1: Zomervakantie?
0: Nee,
1: volgens mij niet.
0: Bijna, in ieder geval. Ik heb vakantie ongeveer. Mm-hmm. Jij ook. En ik hoop jij als luisteraar ook. In ieder geval, deze twee uurtjes heb je sowieso vakantie op de radio. We gaan dit uur dus Frankrijk een beetje ontdekken. Je gaat een aantal plaatsnamen gaan we bezoeken. Of een aantal plaatsen, hè, met interessante weetjes, interessante figuren.
1: Ik heb er helemaal zin in, Jel.
0: Kortom, het heeft geen zin om zo lang te praten, denk ik. Want we gaan het gewoon meemaken, stel ik voor.
1: Een uurtje aan cultuur.
0: Een uur cultuur, ja, inderdaad. Nou, het is vooral misschien wel plaatsen die je niet kent. We eindigen ergens in de Elzas. Ergens bij de Moezel.
1: Wow.
0: Kan ik ervan vertellen. Dus we gaan niet helemaal diep Frankrijk in. Dat komt een andere keer.
1: Ja.
0: Maar je zit hier het komende uur nog lekker op Haarlem 105 voor je radiovakantie. Ik hoop dat je je koffertje nog bij je hebt.
1: Zeker.
0: Maar eigenlijk heb je alleen maar je radio nodig, hè. Dan ben je eigenlijk al op vakantie.
1: Daarom.
0: Goed, we zetten deze mooie Franse muziek uit. En we gaan andere mooie Franse muziek. Yannick Noah, Mon Eldorado.

0: allemaal nog wakker thuis, dames en heren.
1: Wat lekker kalmerend.
0: Ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het echt. Ik probeer het een beetje af te wisselen, zodat ik ga naar iets drukkere muziek. Maar oh, wat is dat een mooi nummer. Hè? Van Yves Dutheil. U hoort hem voor de tweede keer vanavond. Prendre une enfant op Haarlem 105. Goed, dames en heren. We gaan eens eventjes Frankrijk in. We betreden Frankrijk. Ja.
1: Zwoel.
0: Zwoele muziek. Want we gaan vanuit Charleroi. Nou, welke kant je ook op gaat, dat is beter. Hè, dan dat je daar bent. Maar we gaan de Franse grens over. Een stukje naar beneden rijden. En dan kom je uit in Rhin. En dan dat schrijf je als Reims.
1: Oké. Okay.
0: Je spreekt het uit als Rhin.
1: Oh.
0: Dat heb ik begrepen in ieder geval.
1: Ik zit helemaal met die muziek.
0: Nee, maar luister nou even, want het is een heel belangrijk verhaal.
1: Sorry.
0: Maar de muziek is slechts om het even sfeer te geven. Want het is een prachtige stad even.
1: Oké.
0: Rhin is dus een mooie stad. Een stad die een hele andere sfeer heeft, zoals ik al zeg. Brede pleinen, indrukwekkende gebouwen, prachtige architectuur en vooral champagne.
1: Even. Oh.
0: Ja, serieus. Rhin wordt ook wel eens de hoofdstad van de champagne genoemd. Want in en rond de stad liggen enorme kelders waar miljoenen flesjes champagne liggen te rijpen. Bekende huizen, Pommery, Tattinger, weet ik het wat allemaal. Die hebben daar hun oorsprong. Dat is echt midden in die streek ligt, die stad.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, het is veel meer dan alleen een flesje champagne, Eva Rhin. De stad die speelde eeuwenlang een belangrijke rol in de Franse geschiedenis. In de beroemde kathedraal van Rhin werden bijna alle Franse koningen gekroond, bijvoorbeeld. In totaal waren dat meer dan 30 vorsten.
1: Wauw.
0: Serieus. Zelfs Jeanne d'Arc speelde hier een belangrijke rol. Ze hielp koning Karel de VII naar Rhin, zodat hij daar officieel tot koning van Frankrijk kon worden getroond.
1: Frankrijk heeft dus zo'n interessante geschiedenis.
0: Ontzettend. Maar dat is dus ook, dit is een stad die misschien niet heel bekend is bij de alledaagse Nederlander.
1: Nee, precies.
0: Maar het is dus echt een stad met heel veel historie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg de stad het ontzettend zwaar te verduren. De kathedraal werd zwaar beschadigd door bombardementen en groeide uit tot een symbool van de verwoesting van de oorlog. Maar gelukkig, na de oorlog is het gebouw zorgvuldig gerestaureerd. Dus als je nog een keer die kerk wil zien, hij staat er weer in volle glorie.
1: Gelukkig, gelukkig.
0: Tegenwoordig is Rhin vooral een levendige stad waar geschiedenis en gezelligheid samenkomen. Je kan door die prachtige eeuwenoude straatjes wandelen. Een glas champagne proeven uiteraard. Hè. Dus ik denk, als je het ergens wil proeven, moet je het misschien in deze stad doen.
1: Ja.
0: Of gewoon simpelweg genieten op een van de prachtige pleinen die ze daar hebben, Eva.
1: Oké. Okay.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Dat kunnen we wel een keer doen. Eva,
1: ja.
0: We gaan eens eventjes verder zo direct. Maar eerst nog, wat is jouw band eigenlijk met Frankrijk? Want België is vooral een land waar je doorheen bent gereden, vertelde je.
1: Ik ben wel vaker op vakantie geweest in Frankrijk.
0: Leuk.
1: En nu we het toch over champagne hebben, dacht ik heb wel een iconisch champagneverhaal.
0: Oh ja, Huubstapel in Leeuw-Alkmaar?
1: Nee. Nee, ik ben een keer op zomervakantie een paar dagen in gewoon in de champagnestreek geweest.
0: Ja.
1: Ik weet niet meer precies welke stad.
0: Nou,
1: maar
0: misschien hier wel, wie weet.
1: Het zou heel goed kunnen. En we liepen zo langs die soort boulevard waar alle luxe champagnemerken zich bevinden. Of in ieder geval een mooi landhuis hebben. En je had Dom Pérignon, je had alles. Ja. Nou, wij liepen langs misschien wel het bekendste champagnemerk Moët & Chandon.
0: Ja, zeker. Dat denk ik wel.
1: En mijn vader die zei van, want het hek stond open, die zei van, nou laten we even kijken in die mooie tuinen van dat prachtige landhuis. Ja. En wij lopen naar binnen. En wat schetst onze verbazing? We hebben even een rondje gelopen en die poort staat dicht.
0: Jullie stonden daar binnen?
1: Wij waren
0: met auto en al?
1: Nee, gewoon lopend.
0: Lopend.
1: Vier domme toeristen die daar binnen waren gelopen. En het was gewoon drama, want je mocht daar helemaal niet binnenkomen als toerist. Mijn vader dacht dat het wel mocht, dus hij is naar binnen gelopen. En toen heeft hij gevraagd van, hey, mogen we eruit? Maar dat duurde echt wel een goede 20 minuten.
0: En op een schaal van 1 tot 10, hoe erg schaamden jullie je?
1: Nou, ik wel op een goede 7, hoor.
0: Ja.
1: Ik vond het wel vrij gênant. Echt wel vrij gênant. Ja. Gewoon van die domme toeristen die zo achterloos, oh wat leuk, een leuke tuin. Zo naar binnen waren gewandeld en dan vast. Ja,
0: je verplaatst je erg in die persoon.
1: Ja,
0: ik zou dit
1: vooral
0: zelf ook.
1: De Fransman vindt dit heel irritant.
0: Ja.
1: Dus,
0: mooi verhaal.
1: Dat is een mooi verhaal, toch?
0: Ja, ik vind het leuk. Ik hou van dit soort anekdotes. Zo direct gaan we even verder praten over Frankrijk. We gaan zo direct door naar een andere stad namelijk ook.
1: Oké.
0: Daar hoor je zo direct meer over. Eerst nog even muziek. Hè. En we gaan toch even over die wijn door, over die champagne. Want ook al wordt dit niet bedoeld in het lied, het past wel goed, vind ik ook wel. Dit is Lee Hazelwood en vooral Nancy Sinatra. Summer Wine.

0: Ja, prachtig nummer, hè. Ik ga het niet eens proberen uit te spreken. In ieder geval. Sineke de Lo van Pierre Barou. Eva, van wie is dat origineel? Weet jij dat?
1: Astrid Gilberto.
0: En hoe heet het dan?
1: Agua Gilbert.
0: Ja, Agua Gilbert.
1: Of Astrid, ik weet het nooit.
0: Nee, Astrid. Deze uitzending wordt onderbroken voor een nieuwsbericht. Dat meent u niet. Oké, Eva, jij staat hier net te springen in de studio.
1: Ja,
0: vertel eens eventjes waarom. Wat is er aan de hand, joh?
1: Nou, ik voel me nu zo'n opschepper.
0: Nee, vertel het alsjeblieft. Want jij zit op de universiteit.
1: Ja.
0: Eerste jaar.
1: Ja. En ik heb net mijn laatste cijfer binnen voor mijn laatste project. En het is wel goed gegaan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heel goed. En wat betekent dat?
1: Dat ik in ieder geval mijn proefduizen nu cum laude heb gehaald.
0: Ja. Eva, van harte gefeliciteerd. Namens iedereen bij Haarlem 105. Alle luisteraars.
1: Lief, dankjeleuw.
0: Nee, dat is even een prestatie van weleer. En dat mag best eventjes onze fantastische radioreis onderbreken. Oh. Daar moeten we even bij stilstaan. En des te meer.
1: Ja, dit was jouw idee om dit te vertellen.
0: Helemaal niet. Nee, klopt. Nee, je zat nog van nee, het hoeft niet. Maar ik denk, nou, dat vind ik leuk. Want het is gewoon heel goed.
1: Oh,
0: en heb je al helemaal,
1: dankjewel.
0: Dan heb je al helemaal, al is het op de radio of in het echt, even vakantie verdiend. Even.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook.
0: Ik stel voor dat we ook lekker snel verder gaan, maar...
1: Ja, dat stel ik ook voor. Dankjewel!
0: Goed. Leuk inderdaad. Net hoorde je dus Pierre Barou. En daarvoor hoorde je Nancy Sinatra met Summer Wine. En het leuke is toevallig, hè, Summer Wine hadden we het over, naar al die champagne. We zijn een stukje verder in Frankrijk gereden. Niet naar Nancy Sinatra, maar naar Nancy.
1: Aha, ja, serieus, wat een leuk bruggetje.
0: Even. Leuk, hè? Komisch vond ik mezelf ook wel. Ligt in het noordoosten van Frankrijk en staat bekend als een van de mooiste steden van het land, toch wel? Een beetje een ondergewaardeerde parel.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nee, dan moet je nagaan, zeg. Het absolute middelpunt is de Place Stanislas. En dan denk je bij zo'n naam, oké, dat klinkt niet Frans. Nee, dat klopt inderdaad. Een enorm plein met gouden hekken, fonteinen, hele statige gebouwen allemaal. En ook dat plein wordt weer vervolgens genoemd als een van de mooiste pleinen van Europa. Maar aan Nancy zit buiten dat oom ook wel een bijzonder verhaal. Volgens een hardnekkige legende namelijk, daalt de geest van Stanislas Leszczynski nog altijd door de stad. Eva.
1: Wie is dat?
0: Hij was een Poolse koning die later hertog van Leuteringen werd, toen het nog bij Duitsland hoorde. En Nancy in de 18e eeuw liet verfraaien. Hij gaf de stad haar beroemde pleinen, paleizen. Al die enorme gebouwen komen eigenlijk van zijn hand. En na zijn dood ging het verhaal rond dat hij s'nachts nog wel eens over dat plein naar zijn eigen naam, Place Stanislas, zou wandelen. Om te kijken of de stad er nog een beetje netjes bij lag die hij had gebouwd.
1: Dat vind ik eigenlijk best wel schattig.
0: Ja, er zijn zelfs wel eens mensen die beweren dat ze met die geest hebben gepraat.
1: Ja, ik geloof het wel.
0: Ja. Die man waakt over zijn eigen plein.
1: Ik vind lieve geesten vind ik altijd het allerleukst.
0: Ja, dat snap ik. En er wordt ook gezegd inderdaad dat het plein altijd heel netjes is, want mensen die respecteren het heel erg.
1: Ja.
0: Ook al is het niet echt, misschien wie weet. Ik wil het eigenlijk wel geloven. Ik vind het wel leuk.
1: Ik ook.
0: Ook wel interessant om over Stanislas zelf nog eventjes iets te vertellen. Die kwam aan zijn einde zelf. Hij overleed nadat zijn kamerjas vlam had gevat toen hij iets te dicht bij de open haard stond.
1: Arch.
0: Ja. Ja, parallel met iemand anders, maar dat was ergens in Limburg, geloof ik. Hij leefde daar nog een paar dagen, maar overleed uiteindelijk aan zijn brandwonden. Maar dat is dus heel noodlottig.
1: Ja, maar misschien, hij had dan ook nog unfinished business. Misschien is hij daarom een geest geworden.
0: Wie weet inderdaad. En Nancy is tegenwoordig vooral ook nog een gezellige studentenstad. Heel veel cafés, mooie restaurants, historische straatjes wederom. Indrukwekkende gebouwen. Het ligt ook een beetje in het oosten richting Duitsland. Dus het heeft ook veel van dat vakwerk, weet je wel.
1: Ja, mooi.
0: Wat je in andere steden ook hebt, waar we misschien nog wel even heen gaan, zo, wie weet. De stad ook met koninklijk verleden, dus met die pol. Hè?
1: Ja.
0: Bijzondere legende en een plein waar je wel eventjes voor wil omrijden, hoor, denk ik.
1: Nou, ik weet niet of dit je plan is met dit vertellen, maar het voelt bijna als een soort reclameplaatje. Ik wil er nu wel naartoe eigenlijk.
0: Nou, dat was niet mijn plan, maar het is wel een stad waar ik zelf ook nog naartoe zou willen. Ja. Als ik jou zo ver heb gekregen nu, dan gaan wij een keer naar Nancy.
1: Dat klinkt wel heel erg leuk.
0: Dan gaan we naar Elsasser eten, gaan we daar lekker en zo. Dat komt helemaal goed.
1: Jam.
0: Zeker. Nou, dames en heren, staat hier iemand al de hele tijd aan de deur te kloppen. En hij wil heel graag kenbaar maken dat hij het is. Nou, dat hebben we wel gezien, want de man heet C. Jérôme. Ja, hij gaat volgens mij even bezingen dat hij zo heet, geloof ik.

0: dieper je Frankrijk in rijdt, hoe abstracter de muziek ook wordt. Florent Pagny met Ma Liberté de Pensée op Haarlem 105. Dames en heren, de laatste etappe van de radioreis van vandaag zijn we aangekomen. Echt waar.
1: No.
0: Ja, ja, we gaan niet eens zo heel diep Frankrijk in. Want ja, dan ben je wel 7 uur bezig, denk ik, met alle feitjes opnoemen. We eindigen gewoon lekker bij de grens met Duitsland in de grote stad Straatsburg. Stad die al eeuwenlang heen en weer wordt geslingerd eigenlijk tussen Frankrijk en Duitsland. Dat zie je eigenlijk in alles terug, Eva, daar. In de architectuur, in de keuken, straatnamen. Alles is tweetalig ook en zo. Het is echt een heel interessant geval daar.
1: Ja.
0: En de bekendste gebouw van de stad, daar zijn wij ook geweest vorige keer, Eva. Dat is die prachtige kathedraal daar, op dat grote plein.
1: Ja,
0: en,
1: mooi.
0: Ja, inderdaad, een mooie kathedraal. Maar misschien denk je, ja, oké, heel veel steden in Duitsland en Frankrijk hebben zo'n kathedraal. Niet heel bijzonder. Nou, 142 meter is hij hoog. Gotisch meesterwerk wordt hij genoemd. En van 1647 tot 1874, dus ruim 200 jaar, was het hoogste gebouw ter wereld.
1: Echt waar? Even,
0: serieus.
1: Dat is wel een flink gebouw.
0: Dat is een flink gebouw. Maar het is vooral zo lang. En ook in een stad als Straatsburg. Het is geen wereldstad. Dat is best wel interessant, vond ik dat eigenlijk zelf. Ja, pas toen een kerk in Duitsland werd voltooid, een paar jaar later moest de kathedraal zijn bijzondere titel weer afslaan. Ja, en Straatsburg is tegenwoordig misschien wel het meest bekend door dat het een Europese stad is echt, hè. De zetelen onder andere het Europese parlement, de Raad van Europa. Allerlei Europese organen zitten onder andere in Straatsburg.
1: Ja, oké. Okay.
0: Vanwege de ligging natuurlijk bij de twee grootste landen van Europa eigenlijk.
1: Het is gewoon praktisch.
0: Het is praktisch en het is mooi. Ook nog een mooie stad. En ik heb nog een aantal leuke weetjes. Ik weet dat jij er dol op bent, Eva.
1: Ik ben er echt helemaal verzot op.
0: Kijk. In de kathedraal hangt een beroemde astronomische klok, Eva.
1: Okay.
0: Die niet alleen de tijd aangeeft, maar ook de stand van de zon, de maan, de planeten. In de oude wijk La Petite France. Dat is een ander feitje trouwens, ik ga nu door. Maar dat vind ik wel gaaf. Gewoon zo'n hele oude, een soort half planetarium, half klok is het eigenlijk. Wat daar in die kerk hangt. Dat zie je ook niet vaak in een kerk.
1: Gaaf.
0: En je hebt ook een wijk daar. La Petite France heet het.
1: Ja.
0: Er woonden vroeger leerwerkers, vissers, molenaars. En ondanks de naam heeft die wijk niet met het land Frankrijk te maken eigenlijk. Hè. De naam is namelijk afkomstig van het ziekenhuis wat daar vroeger stond. Voor mensen met de Franse ziekte.
1: En wat is dat?
0: Syphilis.
1: Arg.
0: Echt waar. Dus eigenlijk Petit France. Eigenlijk iedereen die de Franse ziekte had, moest daarheen. Dus daarom was het Le Petit France. De kleine SOA, zullen we maar zeggen.
1: Dat is echt dat is een beetje Steely Dan-achtig.
0: Ja, het is een heel, heel bijzondere naam. Dat vond ik wel leuk. Maar in ieder geval een stad vol geschiedenis, meerdere talen. Wij zijn er ook geweest, één van vorig jaar. En een mooie plek, denk ik, om de etappe voor deze week even af te sluiten.
1: Ja. Dat snap
0: waar
1: ik.
0: We volgende week heen gaan, dat zeg ik zo nog eventjes. Maar Eva, jij hebt ook iets moois meegemaakt in Straatsburg.
1: Ja,
0: hè? Dat is al een tijd geleden.
1: Ik ben er al 2 keer geweest in die prachtige stad. En de eerste keer was dezelfde vakantie toevallig dat we ook in een champagne-streek waren.
0: Ja.
1: En je hebt daar net zoals in Parijs, heb je zo'n plein waar allemaal straatartiesten staan. En die hebben dan, die gaan je dan tekenen of een cartoon maken of zo. Maar mijn ouders wilden van mij en mijn zusje een echte mooie tekening laten maken. Nou, ik kan je vertellen.
0: Dat is gelukt, toch?
1: Het is, die van mij is op zich ook, ook al lijk ik er niet op. Maar hij heeft mijn zusje echt. Die ziet er gewoon uit alsof ze zeg maar, een flinke klap op de zijkant van haar hoofd heeft gehad. Zeg maar, de ene oog zit echt. Ik op die tekening echt 2 centimeter lager dan de andere oog. Ja, dat is echt wel.
0: Ik vind het fenomenaal.
1: Heel erg gênant.
0: Ik zit nu even kort te kijken of ik die foto ergens kan vinden. Want ik heb hem ook doorgestuurd gekregen. Gelukkig nee, helaas.
1: Nee, maar het is echt gewoon bizar dat mijn ouders daar geld voor hebben moeten betalen.
0: Ja, maar weet je wat het is? Als zo iemand dat werkt, ja, je kan moeilijk zeggen. Jezus, man, dat ziet er niet uit.
1: Nee, maar het kan
0: maar
1: niet.
0: Zeg
1: maar. Het is echt overduidelijk dat oog gewoon helemaal.
0: Een soort,
1: zeg maar,
0: tia.
1: Ja, het is alsof ze aan het smelten is, zeg maar.
0: Van de hitte daar in Straatsburg.
1: Ja, maar hoe krijg je het voor elkaar? Je doet het elke dag.
0: Ja, maar misschien. Ja. Maar ja, jullie zijn weer ook die mensen die erin trappen. Hè? Jullie heeft hij zijn pain kunnen kopen weer.
1: Ja, dat is waar.
0: Zijn pain kunnen verdienen.
1: Ja.
0: Goed. En vorig jaar zijn we er ook geweest, Eva.
1: Ja. En dat was heel erg leuk, maar we waren er maar voor 1 nachtje.
0: Ja, we waren op doorreis inderdaad naar het prachtige Italië later. Door Zwitserland ook nog. En Straatsburg lag precies op de route. Maar ik vond het echt een stad waar ik ook net als Nancy, maar dat ligt dus redelijk dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: Echt nog wel een keer heen zou willen.
1: Ja, nee, we gaan misschien volgend jaar toch, Jel?
0: Wie weet, ja. We'll keep you posted. Want de luisteraar vindt het natuurlijk reuze spannend waar wij heen gaan volgend jaar.
1: Die zitten trappelen thuis, denk ik.
0: Dat
1: zou ik ook doen.
0: Goed, we gaan even verder nog. Hè, want de etappe is nu afgelopen, maar de Franse muziek niet. Want ik heb nog een lijst van hier tot Marseille.
1: Madrid.
0: Ja, nee. Nee, Madrid misschien volgende week, hè, wie weet.
1: Oh,
0: we gaan eens eventjes luisteren naar Pierre Barou. Ja, die hebben we net al gehoord, hè, met zijn Franse versie van Agua de Berber. Mm. Maar nu nog lekkerder misschien wel, hè? Echt een samba. Sarava.
1: Heerlijk.

0: Het Amer van Zoufris Makaras. Ja, dat klinkt eerder een soort Griekse naam. Maar die is aangevraagd door Maud. Dankjewel voor je verzoekje. Goed, dames en heren. Het is alweer 11:15 geweest. Ondertussen. Ja, het gaat heel erg snel. En ik stel voor dat wij maar eens een keertje gaan afronden zo direct. We hebben nog een aantal nummers voor je klaarstaan. Maar het weer is natuurlijk ook nog een belangrijk iets. Want zomerse temperaturen zijn één ding, Eva. Ja. Maar een hittekoepel van afgelopen week. Dat is wat anders.
1: Dat is iets anders, ja.
0: Dat willen we niet.
1: Nee.
0: Dus, zeg eens even wat jij ervan vindt. Dan ga ik even het weer opzoeken.
1: Nou, ik vond het niet zo heel erg fijn, merk ik. Want ik heb, nou eigenlijk wat ik heb gedaan, mijn ouders die hebben gelukkig een airconditioning. Dus ik heb gewoon lekker twee nachtjes bij mijn ouders geslapen.
0: Ontzettend
1: in de
0: luxe,
1: airco.
0: Zeg. Wat heerlijk.
1: Ja, het was echt overheerlijk, ja.
0: Ja. Lekker.
1: Ja.
0: Nou, in dat geval hoef je de komende week niet je tassen in te pakken en weer naar je ouders te gaan.
1: Nee.
0: Want er werd voorspeld dat het weer even warm zou gaan worden. Nou, dat valt mee hoor. Morgen wordt het 21 graden. Mm-hmm. Zon, maar wel lekker.
1: Heerlijk.
0: Vrijdag, zaterdag 20, 21.
1: Prima.
0: En dan zondag, maandag, dinsdag. Jongens. Het gaat weer regenen.
1: Oh nee.
0: Ja, maar wel met goede temperatuur hoor, 23.
1: Het zal vast niet de hele dag doorregen.
0: Dat denk ik niet, nee. Maar in ieder geval, het blijft een beetje zoals het vandaag is. Iets frisser nog, maar lekker
1: kan
0: te doen.
1: Aan. Ja,
0: vind ik ook wel lekker. Goed.
1: Ja,
0: Eva,
1: vertel.
0: Wij gaan er lekker een punt achter zetten voor vandaag, denk ik.
1: Mm. Ik vond het wel heel erg leuk.
0: Vond je het leuk?
1: Ik vond het heel erg leuk om er weer bij te zijn. En om mee te mogen gaan op deze prachtige radioreis naar België.
0: Nou, dat is het mooie, want iedereen is welkom. Hè? Je hoeft er niet voor te betalen. Dat is de enige vakantie waar je niet voor hoeft te betalen eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Je hoeft je radio aan te zetten, een beetje stroomkosten. Dat is het.
1: Ja.
0: En volgende week gaan we dat weer doen. Dan gaan we naar een aantal andere landen. Welke dat zijn? Ja, dat hou ik nog even voor. Maar natuurlijk, als reisleider. annex DJ. Maar goed, je kan erop rekenen.

Mooi. Ja, plaatsen en platen. Dat vind ik ook een goede rubriek. Daar ga ik eens eventjes mijn hersentjes eens even in marineren. Dames en heren, dank u wel voor het luisteren. En hier een klassieker, hè. Deze kennen we wel. Anne-Marie David. Ja, titel hoef ik niet eens te zeggen. Iconisch nummer. En tot volgende week.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens 10.000 vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Dit is 105.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar